0: Cruel Jane.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker, maar oh, van ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al, dus een gooi draag aan het denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen, moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa zei...
2: Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... Ze was een oude Drentse vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Dus ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Een fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, jong. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race meegedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomer en de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. Of, en daar zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen, ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij.
0: Juist, dat precies, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekent en wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Soba de Griek of wat is dat?
1: Soba is van hem. En,
0: ja, ja, ja.
1: Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem. Ja. Report to Crego. El Crego, die komt ook. De Griek komt
0: daar ben
1: ook
0: ik geweest.
1: Van, komt ook van,
0: met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. Ja. De Griek, ja, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja. Ja,
0: dus,
1: ja maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan...
0: Hadden ze het goed.
1: Dan kwam er toch nog iets positiefs
0: uit. Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft... er is een biografie... maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van... Where the blues ends, the boogie begins. Zo van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin
0: goede zin
1: en in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je... Ik kan wel naar de kerk bij Hoes gaan, maar... Maar ja,
0: Ja. Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan... Wat blijft er bij de stilte over? Dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij... Hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst en zijn... Het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik... En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou. Iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek. Dus ik ben er altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak. Dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs... Ik heb a cappella gezongen mis of zo hier van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Dat is
0: het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden de mensheid hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is gewoon van elkaar zo'n wonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar ik vind het toch niet. Dus
0: nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, maar dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember. Van Dire Straits, Tunnel of Love. Van Sonny Terry, Crow Jane. En een stuk van Monteverdi, een Visper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenoorveld.
1: We staan hier, als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenoorveld. Het Ballenoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Het is een kolom die je waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, het grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreuken, hè. Maar dit gedeelte, dit hier, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich, dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is een gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenoorveld is ook eigenlijk is het een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat vroeger een weg lopen heb. Van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenoorveld. En daar praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: Kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo de, tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied, waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaandverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een je hebt dus een, meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook, we hebben er vroeger veel adders aantroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liep die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt al een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik nog wel. Daar heb ik nog wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Kijk erin. Kijk, daar giet erin. Een buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes, zie ze. Ja, kijk, en daar bent een heleboel van. En dat wil nou wel. Je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje natuurlijk.

she had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: she had a knife to put me down.
1: En, je zit hier tegen stroom, de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al een keer over hadden. Hè, met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, we lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Hè? Kijk, en daar heet dat het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies aan zien dat het een heel oud holte is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroei ik, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nog weer? Klik wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bron specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Hè? Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je een Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. Dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Wallor. Tegenwoordig is meer een andere steen, misschien dat we daar zo meteen naar heen komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Dat ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen daar weer, die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Ze hebben daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een kop lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. En Het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Daar ben echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. En dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is, hè, wat qua natuur betreft, qua delfstoffen, qua alles. Nou ja, en als dat, en je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft de laatste tijd veel meer regen, nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang, maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld, het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond te halen. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten, dus ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon... gaat het over geld. En over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Luister Blues Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De populaire beatbands kwamen in de jaren 60 uit Den Haag en uit Amsterdam. Maar plotseling kwam er een totaal andere sound uit Drenthe. Zanger Harry Musquet en gitarist Ilko Gelling kregen een Edison voor hun debuutalbum Desolation. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Backman Turner Overdrive, dat was een band uit Canada met Randy, Robbie en Tim Backman en Fred Turner. Ze hadden in de jaren 70 5 grote hits in Amerika en 11 grote hits in Canada. En ze verkochten 30 miljoen albums. Dit was een hit in Canada en in Nederland. Backman Turner Overdrive, looking out for number 1.

Beckman, Turner Overdrive, looking out for number one. The Motions, dat was echt een topband uit Den Haag. Met gitarist Robbie van Leeuwen, zanger Rudy Bennett, basgitarist Henk Smitskamp en drummer Siep Warner. Van Leeuwen en Bennett kwamen uit Richie Clark en de Ricochets. En met die band stonden ze in het Kurhaus nog in het voorprogramma bij de Rolling Stones. De debuutsingle was meteen een grote hit voor The Motions. It's Gone.

The Motions, It's Gone. The Mavericks, dat is een band uit Miami. En het is een compositie van zanger Raul Malo, een Amerikaan met Cubaans bloed. En hij scoorde meteen een wereldhit. Het nummer eindigde 4 in Engeland, 5 in Schotland, 9 in Ierland, 23 in Nederland, 63 in Amerika, 66 in Duitsland en 72 in Canada. The Mavericks, Dance the Night Away.

The Mavericks, Dance the Night Away. Zanger Roek Willemsen uit Amsterdam begon in 1961 met zijn band Roek Williams and the Fighting Cats. Na een paar hits stapte hij als soloartiest over naar Nederlandstalige nummers en dat werd geen succes. In 1983 verhuisde hij naar Amerika, waar hij in 2005 overleed in Los Angeles. Hij werd 61 jaar. Roek Williams and the Fighting Cats, I'll Cry.

Rook Williams and the Fighting Cats, I'll Cry. De Wild Magnolias uit Louisiana maken New Orleans Mardi Gras music en in Nederland noemen we zoiets carnavalsmuziek. De band speelde ook onder de naam New Orleans Project en dan brachten ze gewoon normale Cajun blues en rock'n'roll. Dit is een cover van de band, The Wild Magnolias, Live is a Carnival.

The Wild Magnolias, live is a carnival. The Shoes uit Leiden, dat was de band van Theo van Essen. En deze band scoorde 13 grote hits in Nederland. En de heren speelden ruim 50 jaar in dezelfde bezetting. De debuutsingle was meteen een hit. Het is een compositie van Theo van Essen en Jan Verstegen. The Shoes, Standing and Staring.

The Shoes, Standing and Staring. The Skylark, dat is een band uit Canada. Die band bestaat uit ex-leden uit de begeleidingsband van Ronnie Hawkins. En die heren begonnen in 1971 een eigen band. En in 1972 hadden ze een nummer 1 hit in Canada. En het werd ook een top 10 hit in Amerika. Er werden ruim 1 miljoen singles van verkocht. En zanger Donny Gerard, die zich eigenlijk altijd B.J. Cook noemde, overleed vorige maand. Hij werd 75 jaar. The Skylark, Wildflower. The Skylark, Wildflower.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Six String Soul van bluesgitarist Dave Spector uit Chicago is het album van deze week. En Dave Spector groeide in Chicago op met Lurie Bell, de zoon van de legendarische mondharmonica-speler Carrie Bell. En Lurie Bell is ook een begenadigd gitarist. En hij neemt de vocalen voor zijn rekening en is de tweede gitarist. Dave Spector, You're Gonna Be Sorry.

Gitarist Dave Spector met Lurie Bell, You're Gonna Be Sorry. Johnny Kendall and the Harrels, dat was een band uit Amsterdam met zanger Hans Donkerkaat. En hij kreeg een contract bij RCA Victor. De band was vooral succesvol in Duitsland en Italië. Maar Johnny Kendall maakte misschien wel de beste Nederbeat single, maar moest genoegen nemen met een heel bescheiden plaatsje in de nationale top 40. Johnny Kendall and the Harrels, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary. Stevie Ray Vaughan uit Texas kwam op 27 augustus 1990 om het leven bij een helikopterongeluk in Wisconsin. Hij werd slechts 35 jaar. Hij liet wel 22 mooie albums achter en hij had op dat moment ook al 23 hits gescoord. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood.

Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. De Roadies kwamen uit Winschoten met zanger Harry Rijnberg uit Oude Pekela. En hij zat later nog in de Amsterdamse band Zen. En produceerde ook nog een paar soloalbums zonder al te veel succes. En later heeft hij zich teruggetrokken in Oost-Groningen. Hij heeft zich nooit meer laten zien, maar het was ooit een groot talent. De Roadies, Take Her Home.

The Roadies, Take Her Home. Het album Bring the Family van John Hiatt was een meesterwerk en de single die van dat album kwam werd gebruikt voor de film Look Who's Talking Now en nog 8 andere films. Het nummer werd gecoverd door Delbert McClinton, Joe Cocker, Ilse de Lange en John Bon Jovi, maar het was heel teleurstellend dat het nummer op de Amerikaanse Billboard charts niet verder kwam dan 39. John Hiatt, Have a Little Faith in Me.

John Hiatt, Have a Little Faith in Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Na de Motions probeerde Robbie van Leeuwen het met Shocking Blue. Hij wilde Barry Hay overnemen van de Hakes, maar Barry Hay koos voor Golden Earring en Fred de Wilde, die van Hue & The Hilltops kwam, werd geen succes. Maar met Mariska Veres was Shocking Blue de eerste Nederlandse band met een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Venus. Shocking Blue, Long Lonesome Road.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Tutwiler is een klein plaatsje in de Mississippi Delta. Qua omvang vergelijkbaar met Grollo. Een volledig zwarte nederzetting met op elke hoek van de straat een kerk. Daar ergens moet het graf zijn van Sonny Boy Williamson, de legendarische blueszanger en harmonica-speler. Op 5 december 1899 geboren uit Millie Ford, de vader onbekend. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader en werd zo Alec Rice Miller. Speelde harmonica toen hij 5 was. In de jaren 20 zwierf hij rond in het zuiden en speelde onder de naam Little Boy Blue. Hij was gehuwd onder andere met de halfzuster van Howlin' Wolf. Uit zijn huwelijken is 1 zoon geboren. Alec Rice Miller speelde met Elmore James, Arthur Crudup, Robert Johnson, Robert Jr. Lockwood en vele anderen. Hij maakte ruim 100 opnamen, die onder andere verschenen op Chess, Storyville en Fontaine. Naast muzikant was hij discjockey bij KFIV in Helena en in die plaats overleed hij in zijn slaap op 25 mei 1965. In 1977 werd voor hem een grafsteen geplaatst bij de Whitfield Baptist Church Cemetery in Tutwiler. Een van de vele kerken in het zwarte Delta-dorp.
3: Je bent net buiten Tutwiler, Harry, op zoek naar het graf van Sonny Boy.
4: Willie Rice Miller, oftewel Sonny Boy Williamson.
3: Niet zo makkelijk te vinden.
4: Heel moeilijk. 2 keer gevraagd, 3 keer rondgereden, 2 keer gevraagd. Iets te ver gereden, ik op laatst bij een zwarte familie naar binnen gestapt. Die zich doodschrok dat ze daar ineens een white guy zagen. En de familie Williams, wat zie ik hier op een envelop waar die mevrouw de route op architect heeft. En daar zit hier nu net buiten Tutwiler, een plaatsje van pak een beet, 1500 mensen of zo.
3: Ja, 1500, 2000.
4: Ja. Zitten er net buiten en we zoeken naar de old Whitfield MB Church, dat is een Methodist Baptist Church. En we moeten hier zo meteen ergens van rechtsaf. Even kijken hoor. Links, ja. Links.
3: Is dat hier al? Dan moet je eerst nog verder.
4: Ik weet het niet. Ik denk dat we iets verder moeten of zo. Ik zou het niet kunnen weten.
3: En moet dan nog een heel in de weg op dan? Of,
4: nee, je deze kant op en dan ik denk dat je daar
3: door hij wel een begroeiing worden, ja. Dat door een kerk zou kunnen wezen. Ja. Of een boerderij.
4: Ja.
3: Want hier allemaal landbouwwerktuigen. We zitten hier midden tussen de cotton fields in.
4: Het is bijzonder moeilijk te vinden. Er is een eind. Sonny Boy is een eind weggestopt.
3: Hier hebben we zo'n groot plantershuis.
4: De weg gaat hier wel naar rechts.
3: Een soort klein boerendorpje op zich eigenlijk.
4: Hij buigt rechts af en ze zei ergens na 5 houses of zoiets.
3: Ja, dat zou kunnen hier. Dat dit, eigenlijk is dit een soort boerschap.
4: Ja. Zo, misschien aan het eind hiervan moet je weten. Als het dat niet is, dan moet je eigenlijk die andere weg heen moeten.
3: Ja, maar je biedt wel die 5 uur. Laten we nog eens even optimistisch blijven. Of dit een kerk is, zegt John, maar dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Want bij de kerken hier, dan staat er meestal ook wel royaal bodies bij. Ik weet niet.
4: Dat het dan toch die andere moet wezen, denk ik.
3: Ja.
4: Heel moeilijk te vinden. Als je het niet weet, althans. Maar zo is met alles, dus.
3: Maar goed. De T-Bird, die brengt ons overal.

0: Wisten die mensen dat, dat Sunny Boy dat hij hier begraven lag?
1: Nou, van de, even zien, van de 6 mensen die gesproken hebben, wisten geloof ik één, wie Sunny Boy was.
0: Ja, ja.
1: En de rest die wist ook niet waar die kerk was. Dus, alleen die vrouw, dus die, dan zouden we hier.
0: Hier links moeten.
1: Hier moet links moeten nu. En dan een heel eind doorrijden, zei ze. Dit loopt natuurlijk op het papier een heel eind door.
0: We gaan nou van het niet al te beste asfalt. Komen we nou zo ongeveer in het zand. Een riviertje over.
1: Heel eind doorheen.
0: Ja.
1: Ja. Dat je er weer in gaat.
0: Door wel, ja.
1: Ja, volgens mij moet je hier gewoon door, daar zie ik wat.
0: Ja.
1: Misschien zou dat het wezen.
0: Hier een kerkhof.
1: Hier een kerkhof.
0: Hier een kerkhof.
1: Ja.
0: Dit moet het wezen dan, denk ik.
1: Ja, maar moet die. Naast de kerk moet die liggen.
0: Ja. Hey, hier is geen kerk bij.
1: Nee.
0: Dat is een probleem nou, wel een kerkhof, maar geen kerk. Je kunt hier gewoon de kerk oprijden volgens mij.
1: Naast het oude, naast de oude Whitfield and Beechers. Dan zou dat misschien de kerk moeten zijn of zo. Nee, dat is weer een
0: ik zie niks. Het is een beetje mal rieten, maar.
1: Ja.
0: Ik heb het idee dat mensen dat hier niet echt vreemd vinden.
1: Nee,
0: daar moet
1: je gewoon
0: weer
1: minder,
0: dat
1: is het niet.
0: Nee, hier moet nog terug.
1: Nee,
0: valse hoop.
1: Op zoek naar Sunny Boy Williamson. Niet te vinden.
2: I was born 1897 in this small town, Glendora, Mississippi. A few days later, I came to the States with no mistake.

0: Sonny boy, where are you? Oh, wat een diep gat.
1: Ja. Zo dorp maar ziet gewoon.
2: Ja.
1: Maar wat te hard is aan de buitenkant van het dorp zien. Het is wel ongelooflijk dat je zo lang moet zien. Compress. Nog anders ook nog een carry. Denk ik.
0: Nou, dat lijkt me meer op hier op een ander. Maar daar, hier, daar ben we toen heen gaan. Dit is er.
1: Ik weet ook niet of dit wat dit is.

0: fietsen. De airconditioning is helemaal leeg gezet.
1: Hier gooi je een beetje vissersplaats uit waarschijnlijk.
0: Nou, daar rijdt een blanke man.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: een jong, oh, dat is weer een jonkie. Dus,
1: ja, ik
0: dus
1: heb aan iemand vragen van een zwarte afkomst.
0: Wat, een gevorderde leeftijd?
1: Ja, want...
0: loop je maar eens in
1: gaan. Ja, die weet ook niet.
0: Nou, vraag maar eens.
1: Maybe that they know about Jesus.
0: Ja. Yeah. Maar eens kijken. Gooi die deur hem dicht dat Jan er wil, want elke keer dat gezellige muziekje.
2: Schotten
0: we
2: er wel op
0: los hier. Ja. Nou, die kreeg in elk geval weer duidelijke aanwijzings. Maar of dat ook ergens toe leidt. Dat weet ik niet. Twee kinderen zitten op een gezellig schommeldier door trouwens. Uiteraard onder zo'n fraaie veranda. Of op een veranda, net hoe je het nu wil. Ja, die mag wel pennen metnemen dat hij... Die auto had ook best te dreunen had.
2: Zo,
0: hè?
2: Vanwege slordig parkeren uit weer, denk ik.
0: Die is een bompje aanknald. Zo te zien, dat is die verdomd nog een Audi.
2: Dit is een Audi.
0: Ja. Nou.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Je weet
1: het niet hoe verstaan.
0: Oh jee.
1: Maar in ieder geval een brug over. En bij, bij de bibliotheek of zo.
2: Ja, die library, ja.
1: En little gas pipes of zo, of grass pipes. Of... Maar dat is weer een heel andere kant over. Ook, je moest ook weer over de railroad, volgens mij. Eerst over een brug of zo.
0: Dat is ook wel lastig.
1: Ja, vooral als je best snel praat, dan kun je niet verstaan. Dan heb je weer vragen. Dat je stom bent of zo. Ja, ik ben trouwens, als mensen dat allemaal zo snel vertellen, dan. Voor mij moet het iets wat langzamer gaan. Zeker in een vreemde taal.
0: Ja, en die zitten hier ook in het zuiden. Die mensen die praten ook nog een beetje in hun eigen slang.
1: Concrete bridge.
0: Een betonbrug.
1: Ja.
0: Nou, door de eerste. Dat was gewoon recht Utrecht aan.
1: Ja.
0: De mensen in het dorp die zullen er ook wat denken.
2: Dan zijn ze weer.
0: Ja, we hebben het dorp nog volgens mij ook wel drie keer deur geweest.
1: Dat is weer de railroad. Ik moet hier weer.
0: Ja, wat was het nou? Eerst een brug of...
1: Ja, brug. Waar, ik zie...
2: Ik zie
1: helemaal geen brug. Hier moet je... Ga hier maar heen. Dit... de railroad.
0: Ja. Dat moet net langs komen. Hier kom je net vandaan.
1: En dan...
0: Maar was het in de buurt van die, die openbare bibliotheek?
1: Ja, maar ook weer niet. Kortom, I'm lost again. Ik vind het lijkt me beter dat de bestuurder heeft gevraagd. Ik weet het niet.
0: Coming home to you, baby.

0: Dit wekt een beetje de indruk als zijnde het enige kerkhof in het dorp. Maar... de andere kant, het zult me ook hooglijk verbazen. Wanneer ze hier meerdere kerkhoven zullen hebben. Dat is het niet. Ja, ja. Nee. Nee, ik zie hier ook nergens een monument of zo. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Nou, maar we zullen hem vinden.
1: Nou, John speelt Montemoney daar, nou die een hoop die je proberen.
0: Nou, één troost in ieder geval, hij loopt niet ver.
2: What do you know? Up steps the one and only Sonny Boy Williamson with his own composition. What are you gonna do, Sonny Boy?
3: We're moving out, baby.
2: Moving out, that's a good title.
3: Checked your hotel this morning, we're moving out.
2: I think we've been here long enough anyway, Sonny Boy.

0: Uiteindelijk toch, Von? Arrivé. We bent er nou? Ik, ja, we bent bij de kerk. This is the church. Huh? Yeah.
1: His grave is over. If you follow that,
0: we should go that part over there. Oh yeah. You two are going back?
1: Yeah. Oh, will you find your way back? Well, I'll wait there. You don't think you find your way back?
0: Yeah, that's no problem. We go to his sister's.
1: Okay.
0: Yeah?
1: Okay.
0: Thank you very much for your help. Thank you very much. Dat betekent deur het veld in. Hele mooie. Bezijden van alles en nog wat. En door is het graf.
2: Bijna zo wat in een sloot. En er is iemand die ervoor gezorgd heeft dat er een steen bij kwam. En hier een klein fotootje van Sonny Boy. En daarvoor, dus er loopt een pad. Die kerk is al lang gesloten en er loopt een pad door. Waardoor je er nog niet kunt komen. En daarvoor liggen eigenlijk allemaal mondharmonica's die mensen daar neergelegd hebben. Maar niet zo lang geleden ook iemand, denk ik. Plectrums. Het is toch wel.
0: Alec Miller, better known as Willie, Sonny Boy Williamson, born. You never see the grave. Aha.
1: Oké.
0: Begon het nou. Ja, Sonny Boy Williamson was een van de eerste zwarte muzici waar jij naar luisterde.
2: Nou, onder andere, ja.
0: Ja. Met welke andere meer?
2: Nou ja, met Memphis Slim en Sunnyland Slim en ja, die package van Folk Blues Festival. John Lee Hooker, T-Bone Walker, dat soort mensen.
0: Wat sprak u nou in het bijzonder in Sonny Boy?
2: Nou ja, zijn mondharmonica speel was natuurlijk fenomenaal. De man kon alles met zo'n ding. Toen was geen geheim voor hem.
0: Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson. Geboren 11 maart niet. Alec Miller. Willie Sonny Boy Williamson.

0: heel eind buiten het plaatsje. Toet Waler.
1: Naast een kerk die ook dichtgetimmerd is. Een in verval geraakte kerk. Een verval geraakt kerkhofje eigenlijk.
0: Ja, er ligt nog een paar grafzettingen her en der.
1: Maar en zoals John zei, misschien is het ook wel goed dat de geest met rust wordt gelaten. Want als er altijd maar mensen bij je graf staan, misschien is het ook nog wel zo dat je niet helemaal vrij bent.
0: Het moet ook geen toeristische attractie worden.
1: Nee, God.
0: Ja. Een beetje dilemma bij dat soort dingen.
1: Ja, precies.
0: Aan de ene kant, je wilt eigenlijk wel dat er aandacht aan besteed wordt. Ja, moet er dan.
1: Maar dat ten ter ere van de bluesmuziek meer en zo. En aan de andere kant, zoals ik zeg, laat die man
0: ja
1: in vrede rusten.

0: moon. Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Een van de bekendste stukken van Sonny Boy Williams en Harry, hè? The Sky is Crying.
2: The Sky is Crying, ja.
1: Jullie hebben het ook opgenomen ooit?
2: Wij hebben het ook opgenomen, Trip and Two Midnight Blues Stadio.
1: Allemaal muziek vandaag, eigenlijk uiteraard van Sonny Boy Williamson.
2: Ja, en dat grotendeels op een aantal Storyfuel LP's en een paar Alligator CD's.
1: En de beide dames die jij zo straks hoorde,

0: dat waren de twee vrouwen die ons uiteindelijk naar een urenlange zoektocht door Toetwale de weg hebben wezen naar het graf van Sonny Boy. Helemaal buiten Toetwaler, een kilometer of 3-4 denk ik wel ongeveer.
1: Ja, aan de rand van het katoenveld. Je kon zo het katoenveld inkijken. En nou, dat, zoals je wel hoorde, daar vonden we dat graf wat dan eigenlijk helemaal weggestopt was.
0: Hmm. En heel frappant, ook als je naar de muziek luistert, dat over de geboortedatum van Sonny Boy, dat door heel verschillende informatie overkomt. Dat hij zelf zegt dat hij in 1897 geboren is. Dat er in een dik boek over de blues, dat er stiet 1899 en 1901 stiet. Maar ik dat het nog in een tijd was dat registratie en al dat soort dingen, dat het nog heel beperkt was in die wereld of zo.
1: Ja, en dat was net zoals met mensen die hier overkomen, dat soms helemaal niet weten hoe oud ze zijn. Die dan voor het eerst het paspoort aanvragen. Nou, hierna volgt een gesprek met Mary Miller.
0: Daar kwam je heel toevallig achter, ongeveer van de beide vrouwen uit de Toetwale, die zeiden, ja, er leeft nog twee zusters van Sonny Boy in het dorp. Mary Ashford Miller en Julia Bonner Miller. Nou, wij kwamen terecht bij Mary Ashford, dus de zuster van Sonny Boy, in een verschrikkelijke old huzie.
1: Ja, eigenlijk iets wat je hier nauwelijks kunt voorstellen dat er oude mensen in zitten. Überhaupt kun je dat niet voorstellen hoe arm dat was. Dat was eigenlijk voor een hoog industrieel land als Amerika toch wel een beetje droevig, vond ik.
0: Ja. Een zeer hoogbejaarde dame die in moeilijk verstaanbaar Engels gesprek met ons had. Die vertelde dat in het begin ze eigenlijk weinig verwachting had dat Sonny Boy dat hij van zijn muzikanten bestaan, dat hij daarvan zou kunnen leven. Dat er net zoveel kaas op was dan dat een muilezel u hem zelf in de bien komt. Want dat doet ze niet, die moet alleen nog maar opjaagd worden. En uit wat voor gezin naar zee komt en wat voor een man naar zee was.
1: 21 kinderen.
0: En dat hij in Toetwale nog wel de spulde nou daarover vertelde. Die oude, breekbare zuster van Sonny Boy Williams.
2: I ain't gonna tell nobody the mule to get up. I said, no, you sure ain't gonna tell nobody the mule to get up. You're lazy, sir.
3: Oh, he was lazy?
2: No, he wasn't lazy, but I told him that's lazy. I say, you go away. And I learned how to blow the harp. I ain't gonna tell nobody the mule to get up. I'm gonna make my living blowing the harp.
3: Uh-huh.
2: So he made it.
3: Uh-huh. Yeah, that's right.
2: What y'all said that?
3: He's a harp player too, ma'am.
4: Yes.
3: And he's a blues singer.
2: What is
3: he? Yeah.
4: I started to play harp when I first heard the harp of Sonny Boy, mm-hmm. and I loved his music.
2: Yeah.
4: So that's why I began to blow that thing too.
2: He did have a song about Sonny Boy and me. Something got me. You all heard about it. And people would love to hear him play. He'd come on by 12 o'clock on the radio. And by 12 o'clock.
3: They still play his records because we were in a studio in Helena over there.
2: Helena.
4: Okay.
3: And this afternoon they played two tunes of him.
2: Come on right now, Helena. Set up your own truck with me.
3: Oh, that's it. Are there coming other people too to talk with you? They come people talk with you about Sonny Boy?
2: Yes, sir. Yes, sir. People from Jackson been here.
3: From Jackson?
2: From Jackson been here, but I didn't look at the grave and some white people and my sister-in-law was with him, Sonny Boy's wife, and she was with him and money on the grave. Go. They go out and put money on there, on the headboard down there.
3: And they put harmonicas on the grave.
2: They put money on it. Now he can't spend that money. He can't spend it.
3: Mm-hmm. Yeah, no.
2: He can't spend it because he dead.
3: Is there another sister of Sonny Boy?
2: Yeah, there's another sister.
3: Uh-huh.
2: She's there in senior citizen home.
3: Mm-hmm. Senior citizen home.
2: Senior citizen home.
3: May I ask you how old you are?
2: How old are you?
3: Yeah.
2: 87.
3: That's quite remarkable age.
2: Yeah. 87 years old.
3: Uh-huh. Were you from a big family?
2: Well, it was a big family. All of them done died off. It was 21.
3: 21?
2: Mm-hmm. My mother had 21 children.
3: Uh-huh. And, mm-hmm. and you moved from Granola to... Where's Sonny Boy born? In Granola, isn't it?
2: Sonny Boy born in Glendora.
3: Glendora, eh?
0: Uh-huh.
3: Yeah, Glendora.
0: And where did he die?
2: Well, he was in Arkansas, somebody died.
0: Uh-huh, uh-huh. And you still always live here?
2: Well, I moved here in 40, thinking 40 something, and I moved here. Mm-hmm. And then after I bought this place.
3: Did Sonny Boy have the kinder? I don't know. Is Sonny Boy has been married or something? What that?
2: Yeah, he been married.
3: Uh huh.
2: Yeah, he married twice because he got a wife. He got a wife living.
0: Uh huh. Mm-hmm. Where is he living?
2: After he died, they said she married and went to Jackson to me.
0: Uh huh. Did he have kids?
2: No, one boy. Because a boy come in, he said that the son of a boy was his daddy.
0: Mm-hmm.
2: It was his one, I don't know.
0: And where did that kid live?
2: I think he lived at Minnesota City at that time, but I don't know where I am son of a dad. He might be done gone somewhere.
0: Did Sonny Boy comes often to this place?
2: Who there?
3: Did he visit you in his time?
2: But just sometimes when he come to blow sometimes they want him to blow until Wiley, yeah.
3: Uh-huh.
2: And he'll come in and take him and have a sleep. He used to go to my sister's. She stayed up the road there.
0: Uh-huh.
2: And he'd go there and take him and have a sleep.
0: Mm-hmm.
2: And then he'd go out there and play. And so.
0: What kind of person was Sonny Boy?
2: What kind of person was?
0: Yeah.
2: Oh, he was a good boy. Never know him to get into nothing. He sure tried hard to learn. He tried hard to learn. He'd blow his harp and then get his harp full of bread. And then his harp wouldn't blow any bread to me, it wouldn't be cleaned out for him. I'd clean his harp out for him.
0: Prachtig, yeah. Zuster van Sonny Boy, 87 jaar oud, Mary Randolph. Ze vertelde erover dat Sonny Boy's die door speelde in Toetwaarder, dat ze dan de harmonica voor hem schoonmaak.
1: Ja, en zo, want anders kon hij niet en dan maakte zij hem voor hem schoon. En ze ging af en toe naar hem kijken als hij daar in de buurt speelde, om nog even met hem te spreken vooraf dat hij er speelde.
0: Ja. Eén zoon leeft van Sonny Boy ergens in de buurt van Jackson. Zijn vrouw leeft ook nog. Die is weer hertrouwd, maar wat die bleef mis, dat wist Mary ook niet. Brengt ons aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Helemaal wijd aan Sonny Boy Williamson. Het graf en de grafsteen liggen in Tutwiler in Mississippi. Techniek in handen vandaag van Rolf Schreuder. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goeiegaan.
5: Volgende week in Harry's Blues.
6: Robert Johnson groeide, evenals Charlie Patton, op in gebroken gezinssituaties. Beiden hadden meerdere vrouwen. Robert Johnson speelde op zaterdagavond 13 augustus 1938 in de Three Forks, nabij Greenfield.
7: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Trenten. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
8: In de jaren 70 werd QB and the Blizzards een bluesrockband. Dit is een compositie van Harry Musquet, Ilko Gelling en Helmich van de Vecht. De klassieke bluesnummers maakten plaats voor eigentijdse moderne blues. QB and the Blizzards, Evil Woman.

Ruby and the Blizzards, Evil Woman. Angela Straley, dat is een blueszangeres uit Austin. Ze werkte daar heel veel samen met gitarist Jimmy Vaughan uit The Fabulous Thunderbirds. Tegenwoordig runt ze een muziekcafé in Californië. En dit komt van haar album Blonde and Blue. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Lonnie Shields, dat is een blueszanger uit Arkansas. Hij was de frontman van The Checkmates, The Unforgettable Blues Band en The Jolly Roll Kings. En als soloartiest verkocht hij op festivals zijn zelfgemaakte Delta-style barbecuevoedsel. Lonnie Shields, Sweet Love.

Lonely Chills, Sweet Love. Billy Vera was absoluut geen blueszanger, want Storybook Children was zijn grootste hit. Maar hij schreef ook nummers voor Barbara Lewis, Fats Domino, The Shirelles, Rick Nelson, Robert Plant en Dolly Parton. Hij maakte 23 albums, maar zijn laatste albums nam hij op met een jazzband. En dit nummer ruikt zelfs naar blues. Billy Vera, Room with a Few.

Billy Vera, Room with a View. Milton Fraser uit Alabama noemde zichzelf Alabama Slim en hij nam zijn albums altijd op met gitarist Little Freddie King. In de jaren 60 ging hij naar New Orleans, daar was namelijk heel veel werk in het bruisende nachtleven, maar de Hurricane Katrina verjoeg hem weer uit New Orleans en met gitarist Little Freddie King betrok hij een appartement in Dallas, Texas. Alabama Slim, The Mighty Flood.

0: falling.
1: Alabama Slim, The Mighty Flood. Duke Robillard, dat is een gitarist uit Rhode Island. Hij was de oprichter van Roomful of Blues en speelde daarna ook nog bij Robert Gordon, de legendary bluesband, The Fabulous Thunderbirds en Bob Dylan. En hij is gitarist op albums van Al Basil, Joe Bird, Eddie Clearwater, Al Copley, Ronnie Earl, Sex Gordon, Jay McShane, Jerry Portnoy en Jimmy Witherspoon. Duke Robillard. I don't want to say best wishes.

Duke Robulin, I don't want to say best wishes. Little Freddie King is een bluesgitarist uit Mississippi en hij is de neef van Lightnin' Hopkins. Als jongen van 14 jaar vertrok hij naar New Orleans en daar speelde hij al in kroegen met Slim Harpo en Champion Jack Dupree. Later toerde hij door Europa met Bo Diddley en John Lee Hooker. Little Freddie King, I don't know what to do.

Little Freddie King, I don't know what to do. Sue Foley, dat is een bluesgitarist uit Ontario in Canada. Als meisje van 16 ging ze naar Vancouver en dan begon ze haar eigen Sue Foley band. En met die band toerde ze met mondharmonica-speler Mark Hummel door Amerika, Canada en Europa. Toen ze 21 jaar was, vertrok ze naar Austin en daar tekende ze een contract bij Entones Records. Sue Foley, same thing.

0: Sue Foley, Same Thing. Walter Jacobs uit Louisiana was een mondharmonica-speler die zich Little Walter noemde. Hij was straatmuzikant in New Orleans, Memphis en St. Louis en in die periode begeleidde hij Sonny Boy Williamson, Sonny Land Slim en Honey Boy Edwards. Maar Muddy Waters haalde hem naar Chicago, want hij had bij zijn band een mondharmonica-speler nodig. Na een vechtpartij in een nachtclub overleed Little Walter in 1968 in Chicago. Hij werd slechts 37 jaar. Little Walter, Last Night.
1: Last night.

Little Walter, Last Night. Curtis Galgado uit Oregon was de mondharmonica-speler in de Robert Cray Band en hij was de zanger bij Roomful of Blues en Santana en hij stond model voor de film The Blues Brothers. Dit nummer werd ook opgenomen door John Lee Hooker, Greg Allman, Luther Tucker, Bonnie Raitt en The Righteous Brothers. Curtis Galgado, I Want Everyone.

Goethe Salgado, I Want Everyone to Know. Buddy Guy nam het nummer op in 1960 en in 1982 nam hij het opnieuw op, nu met Junior Wells, Bill Wyman, Pinetop Perkins en Dallas Taylor. En er verschenen covers van Little Charlie and the Nightcats, Bobby Radcliffe, Monster Mike Wells en Scott Holt. Buddy Guy, 10 years ago.

Buddy Guy, 10 Years Ago. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lightnin' Hopkins, dat is een Texaanse blueszanger en hij begon op te treden met zijn neef, gitarist Frankie Lee Sims. En dat deze in hun home.

Motown Houston. En tijdens optredens werd hij ontdekt door Aladdin Records. En daarna toerde hij door Amerika met Joan Baez en Pete Seeger. Intussen heeft hij 48 albums gemaakt. Lightnin' Hopkins, Grandma Told Grandpa.

He said, if I see a mule run away with the world,

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Loewes, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afgelopen seizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton daar ook komen te zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een nieuwe cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. Nieuwe cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last

nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitgekomen. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de CD The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe CD uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in weer de tijd voor. Van de CD Sowieso, door Van Hart aan Flarden.

Hart aan Flarn van Daniel Logus van zijn cd is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet deur. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet en je merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre naarlaten heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naarspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunningen, of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen, want daar is hij geboren. Ik maak in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nu heb je een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met The Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed wel u te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

0: away.
1: Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang. U 1937, The Steady Rolling Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere opgenomen, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb keuzen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fredin. Fredin, het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fredin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arnaud Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arnaud Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor, de cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid, maar in een overzicht van het meest opmerkelijke, het beste van het afgelopen seizoen, mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron, Phil Dirt Wanted, dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Americana van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

Titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is zijn nieuwe CD en dit is The Well.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In blueskringen was hij een fenomeen, maar in Nederland werd hij nooit een blueslegende. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Willie Kent, hij genoot van het vrije leven als muzikant toen hij niet meer 's ochtends vroeg achter het stuur van zijn vrachtwagen hoefde te zitten. Toen had hij plotseling tijd om eigen nummers te schrijven en te toeren door Amerika, Canada en Europa. En hij stond voor het eerst op het beroemde Chicago Blues Festival. Willie Kent, I Had a Dream.

Willie Kent, I Had a Dream. Peter Asher en Gordon Waller, twee studenten aan de Kunstacademie in Londen, vormden duo Peter en Gordon. En ze hadden grote hits met composities van John Lennon en Paul McCartney. Maar ze hadden ook een grote hit met een oud nummer van Buddy Holly. Peter and Gordon, True Love Ways. Just you.

Peter and Gordon, True Love Ways. In 1991 tekende Willie Kent een contract bij het beroemde blueslabel Delmark Records in Chicago. En in 1995 kreeg hij zijn eerste W.C. Handy Award. Dat is de beroemdste blues award in Amerika als beste basgitarist in de Amerikaanse blues. Willie Kent, make room for the blues.

Willie Kent, Make Room for the Blues. The Creation, dat was een band uit Londen. De band werd nooit populair in Engeland en sloeg totaal niet aan in Amerika. Maar ze waren wel groot in Duitsland en in Zweden. En ze hadden een beroemd gitarist in hun midden. Ronnie Wood van de Rolling Stones. The Creation, Making Time.

Creation, Making Time. Als jongen van 13 zat Willy Kent 18 maanden in een jeugdgevangenis in Mississippi. En daar nam hij zich al voor om, als hij vrij kwam, bluesgitarist te worden. Het werd uiteindelijk basgitarist, maar wel de beste in de business. Willy Kent, Teach Me How to Lie.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All Blues van Peter Frampton is het album van deze week. En toen Peter Frampton uit The Hurt stapte, was hij pas 18 jaar. En toen begon hij samen met Steve Marriott van The Small Faces de beroemde formatie Humble Pie. In 1971 begon hij aan een solo-carrière en sindsdien is ieder album eigenlijk een garantie voor kwaliteit. Peter Frampton, Same Old Blues.

Peter Frampton, Same Old Blues. Freddy and the Dreamers, dat was een band uit Manchester rond zanger Freddie Garrity. En deze Freddie Garrity die maakte altijd vreemde danspasjes tijdens het zingen. En dat werd commercieel uitgebuit door er een officiële dans van te maken. En daar hoorde een single bij en die single werd ook nog een hit. Freddy and the Dreamers, Do the Freddy.

Freddy and the Dreamers, Do the Freddy. De muzikant uit Chicago speelde dolgraag in de band van Willie Kent. Hij acteerde namelijk niet Mr. Big Star. Hij was ook niet de frontman. Hij zong en speelde basgitaar. En de andere bandleden kregen volop de ruimte om zich te profileren. Willie Kent, Help Me Make It.

Willie Kent, Help Me Make It. Donovan, dat was een protestzanger uit Glasgow in Schotland. En hij was min of meer het Europese antwoord op Bob Dylan. En de man maakte mooie nummers totdat hij afgleed op slappe, flauwe power. Donovan, Colors.

Donovan, Colors. In 1995 kreeg Willie Kent voor het eerst een W.C. Handy Award als beste basgitarist in de blues. Maar vervolgens kreeg hij die prijs ook in 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005. En dan moet je wel aardig kunnen bassen. Willie Kent, I'm What You Need.

Willie Kent, I'm What You Need. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Henry Knecht coördineerde de playlist. En we nemen afscheid met Sal Valentino. Dat was vroeger de zanger van de 60e jaren band The Bo Brummels uit San Francisco. Maar hij heeft nu een prachtig soloalbum gemaakt. Sal Valentino, Come Out Tonight.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Tijd voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begonnen in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Musquet en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe dat je vandaag elke week in de studio zit?
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij beschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf veel muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, ik weet, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van Cuby and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je nou met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over praten. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band. Hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, dan moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Voor dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat die Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilkom elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar Good Old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen in Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drens mee, hoor. Ja, ik zei: ja, Harm, precies. Wij doen het in Drens. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij bij de voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje tegen opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleken van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel sterk mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ting op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou, is een voordeel. Ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze gemaakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Cale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik twee dingen: muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Who.
4: Vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria en Chris de Burg. Die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, ik had. Bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Cale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Cale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Ravensburger.
1: Bill Ravensburger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je het uitspreekt. Ja. On bass, Bill Ravensburger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar beginnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerde West of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Menso Altum Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we en singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogeveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? Ik dacht, ja, dit vind ik schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cuban Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation, nou, en toen kwam Groen naar Grollo. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Carancala du Disc.
2: Ja, en nou, voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop Nederland en alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cuban Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon? Nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zegt, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar aan het begin dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen te aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollo opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen
1: zeker.
2: Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Mensen Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam je veel in de Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En ik weet niet wat het over ging. En vervolgens ook wel, hij verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de Gedempte Singel was het dan. Het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant. En in de hele wereld als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, daar speelden jongetjes Hartenveld in, Erik Hartenveld met zijn broers. Zo kwam je in dat circuitje van die muziek, Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klitten een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogveen. Ja, ja. En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogveen. Maar dan kon je ook gewoon weer naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette. Oh, nee. Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook, geloof ik, niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. Ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Mm. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heten ook QB en Ilko. Daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, precies, dus,
1: ja, het was genoeg.
0: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. Ja, en daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ja, dat, ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje roers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drumband en een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van Cuby al, bij Cuby and the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot. Is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat even, later is er eigenlijk met te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's broers trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zoals altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat me eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstede in Grollo geweest.
1: Oké.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb hem nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben wij nog contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt.
2: Ja, want ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. En dat de Drentse blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten tot Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hij overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011, samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Catch Lost even weer door op een nummer. En hij zal door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat. Vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende weken gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Jou altijd te vullen muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door ook de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar markeer ik niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar. Gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet, uiteraard muziek, en Somebody Will Know Someday. Want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Musquet. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren heer, Harry.
1: Ja, staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja, ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer. Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die komen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is in die blizzards opgehouden toestaan.
0: Kun je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Hoogstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werken. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heun, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en kom Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in een huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zegt, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroor onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want als je aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zag je een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, dat was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schansen, nou ja, de andere Stadhouderskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonograms aan hoes en dan werd de hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonograms aan hoes.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Pam Tillis, dat is de dochter van countryzanger Mel Tillis. En Pam wilde jazzzangeres worden en verhuisde naar San Francisco om daar carrière te maken. Maar ze was betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Ze kwam terug naar Nashville en ze werd alsnog countryzangeres. Het nummer is geschreven door Jackie DeShannon en het was een grote hit voor de Engelse searchers. Pam Tillis, When You Walk in the Room.

Pam Tillis, When You Walk in the Room. 38 Special uit Jacksonville, Florida. Dat is de band van zanger Donnie Van Zandt. En dat is de jongere broer van Ronnie Van Zandt, de zanger van Lynyrd Skynyrd. Dit komt van het derde album, Wild Eyed Southern Boys. 38 Special, Hold On Loosely.

38 Special, Hold On Loosely. Jimmy Barnes werd in Schotland geboren, maar als kind verhuisde hij met zijn ouders naar Australië en hij werd de grootste rock'n'rollster van Australië. Hij had even wat zakelijke problemen, toen woonde hij in Zuid-Frankrijk, maar hij is weer thuis en meerdere kinderen zijn ook succesvol in de muziek. Jimmy Barnes, Still Got a Long Way to Go.

Jimmy Barnes, Still Got a Long Way to Go. Blackfoot, dat is de band van zanger Rick Matlock. En drie bandleden hadden Indiaanse achtergronden. En Rick Matlock stapte in de jaren 90 over als gitarist naar Lynyrd Skynyrd. Maar dit is nog van het album Strikes van Blackfoot, Highway Song.

Blackfoot, Highway Song. Derek Trucks uit Florida was jarenlang de gitarist van de Allman Brothers Band, maar daarnaast had hij ook altijd nog zijn Derek Trucks Band. En tegenwoordig runt hij samen met zijn echtgenote Susan Tedeschi de Tedeschi Trucks Band. Dit komt van het album Already Free, de Derek Trucks Band, Sweet Inspiration.

Derek Trucks Band, Sweet Inspiration. Steve Earle uit Texas brak in 1986 door met zijn album Guitar Town over de stad Nashville. En vervolgens werd hij een van de belangrijkste singer-songwriters van Amerika. Steve Earle, Guitar Town.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love Lives On van Dana Fuchs is het album van deze week. En Esther Phillips en Etta James waren haar grote voorbeelden. Vervolgens speelden ze de rol van Janis Joplin in de musical Love, Janis. En ze runt nu alweer jaren een band met gitarist John Diamond. En dit is het vijfde album van dit duo dat intussen ook samen een kind heeft. Dana Fuchs, Love Lives On.

Dana Fuchs, Love Lives On. De Kentucky Headhunters, dat was de eerste Southern rock groep in Amerika die populair werd bij het country publiek. In de jaren 80 en 90 had de band een serie grote hits in de country charts. Dit nummer is ook geschreven door countryzanger Bill Monroe. De Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine.

0: De Kentucky Headhunters walk softly on this heart of mine. James Jancy Jones uit Arkansas vertrok naar Chicago om daar als tegeldrekker de kost te verdienen in de plaatselijke bluesclubs. Hij werd de protégé van Howlin' Wolf en verder hoort u Johnny B. Moore op gitaar en Billy Brands op mondharmonica. Tegeldrekker.
1: American people.

Cradle Dragger, American People. Stillwater, dat is een band uit Georgia. En die band nam een nummer op van Buddy Bewey. En dat is de leider van de Atlanta Rhythm Section. Hij produceerde in 1977 ook het debuutalbum van de band. En het nummer haalde net de Amerikaanse top 40 niet. Stillwater, Mindbender.

Stillwater, Mindbender. Jimmy Vaughan uit Austin, Texas, was de oprichter van de Fabulous Thunderbirds, maar voor zijn soloalbum Do You Get the Blues huurde hij zangeres Luann Barton in en Double Trouble, de begeleidingsband van zijn broer Stevie Ray Vaughan. Jimmy Vaughan, In the Middle of the Night.

Jimmy Vaughan en Luann Barton, In the Middle of the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Er zijn tegenwoordig countryzangers die klinken als blueszangers. Graham T. Brown, Chris Stapleton, maar ook Travis Tritt. Dit komt van zijn album Trouble. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en de gitarist is Reggie Young. Die speelde ook al bij Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My

0: 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eer betoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: the weepers, blues for the weepers. They just come to listen and
1: lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe hij het noemt, wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meedwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het eind hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheeps terecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber's hier in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij het gemaakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer weer de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik worden gezegd, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die het uitgebracht hadden, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen hebt. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerkt. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters, de Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's Run Away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Smither, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Vroeger was niet alles beter, maar de pioniers van de nederrock mogen best trots zijn op de geleverde prestaties. En daarom krijgen ze deze week alle aandacht. Rudy Bennett, dat was Rudy van den Berg uit Den Haag. Hij was de zanger van The Motions, maar hij had daarnaast een solo carrière. En hij was de crooner in de vaderlandse rock scene. Rudy Bennett, How Can We Hang On To A Dream?

Rudy Bennett, How Can We Hang On To A Dream? The Shuffles, dat was een band uit Den Bosch met zanger Albert West, die in 1973 solo verder ging nadat hij 5 hits had gescoord met de band. En van de single Shalala, I Need You werden wereldwijd 5 miljoen singles verkocht. En dit was een top 10 hit in Nederland voor The Shuffles, Bitter Tears.

The Shuffles, Bitter Tears. After Tea Delft, dat was eigenlijk de T-set zonder zanger Peter Tettero. Want Peter Tettero ging verder met de Amsterdamse band James Mean als T-set. En Polle Eduard werd de zanger van After Tea. En de solo-gitarist van After Tea, de Engelsman Ray Fenwick, zagen we later weer terug in de Spencer Davis groep. After Tea, Not Just a Flower in Your Hair.

After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Lucifer, dat was een band uit Zaandam met zangeres Margriet Eshuis. Het nummer werd aangeleverd door de Engelse muziekuitgeverij Garrett Music. En producer Hans Vermeulen vond de muzikanten van Lucifer niet goed genoeg voor deze opname. En daarom nam hij het nummer op met zijn eigen band Rainbow Train. Het werd een hit in Nederland en in België. Lucifer, House for Sale.

Lucifer, House for Sale. Short 66, dat was een band uit Amsterdam met zanger Ralph Norman, gitarist Paul T. en drummer Jerry Goebel. En de heren deden er werkelijk alles aan om de hitparade te bereiken. De single Gone My Way werd aangeleverd door de Engelse Fortunes. En deze single, Mary Is My Sweetheart Again, was een compositie van de Nederlandse hitcomponist Robbie van Leeuwen. En dat werd dan eindelijk een bescheiden hitje. Short 66. Mary Is My Sweetheart Again.

Short 66, Mary is my sweetheart again. De Dizzymans Band, dat was de band van zanger Jacques Loes uit Zaandam. En de debuutsingle Ticket Toe werd meteen een grote hit. Het was een uitstekende band en tijdens live optredens werd de band regelmatig vergeleken met de Amerikaanse formatie Blood, Sweat and Tears vanwege de blazerssectie. Dit werd een top 10 hit in Nederland voor de Dizzymans Band, A Matter of Fact.

De Digimens Band, A Matter of Facts. De Rob Hoeken Rhythm and Blues groep, dat was de band van pianist Rob Hoeken uit Haarlem. En zijn broer Paul Hoeken was de drummer en hun neef Frans Hoeken was de zanger en de gitarist. En ook gitarist John Schuursma en saxofonist Jan Fennick maakten deel uit van de band. Dit was een top 10 hit in Nederland voor de Rob Hoeken Rhythm and Blues groep. Drinking on my bed.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Please Stay van The Crying Shames is het album van deze week. En Brian Epstein, de manager van de Beatles, wilde The Crying Shames contracteren. Maar producer Joe Meek hield dit tegen. Hij zag het als een soort verraad. En achteraf beseften de bandleden dat ze een grote fout hadden gemaakt nadat Joe Meek zelfmoord pleegde. The Crying Shames, Only You.

The Crying Shames, Only You. Wally Tax uit Amsterdam, dat was de voormalige zanger van The Outsiders. En in 1969 ging hij verder met zijn band Tax Free. En in 1973 begon hij aan een solo-carrière. Hij schreef nog nummers voor Lee Towers en de formatie Champagne. Maar in 1984 overleed zijn vriendin, schrijfster Lori Langebach. En daarna ging het snel bergafwaarts met Wally Tax. Hij worstelde met een heroïne- en alcoholverslaving. En hij overleed totaal berooid op 57-jarige leeftijd. Wally Tax, Miss Wonderful.

Qualitax, Miss Wonderful. Herman Brood en His Wild Romance. Dat was de band van pianist Herman Brood uit Zwolle. En de tweede single schreef hij samen met gitarist Danny Lademacher. En het werd meteen een top 20 hit in Nederland. En toen had Herman Brood er al een hele carrière op zitten. Want hij speelde bij The Moons, QB and the Blizzards, Stud, Vitesse en Terry Lee en The Big Rock Revival. Hij werd razend populair als rock'n'roll fenomeen, maar ook als kunstschilder. Na een leven vol extreem drugsgebruik sprong hij op 11 juli 2011 op 55-jarige leeftijd van het Hilton Hotel in Amsterdam. Herman Brood en His Wild Romance. Saturday Night.

Herman Brood en His Wild Romance, Saturday Night. Brainbox, dat was een band uit Amsterdam met gitarist Jan Akkerman, drummer Pierre van der Linde en de Brabantse zanger Cas Lux. En de debuutsingle maakte meteen duidelijk dat we te maken hadden met een topband. Helaas begonnen Jan Akkerman en Pierre van der Linde vervolgens al vrij snel met Thijs Verleer aan de band Focus. Maar dit is die debuutsingle voor Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. Long Tall Ernie and the Shakers, dat was een band uit Arnhem. De band begon als The Moons en het was een band met studenten van de kunstacademie in Arnhem. De zanger was Arnie Treffers en de pianist was Herman Brood. In 1972 speelde de band voor de grap een keer als de rock'n'roll band Long Tall Ernie and the Shakers. En de reacties waren razend enthousiast. En toen hebben ze het maar zo gehouden. Long Tall Ernie and the Shakers, Turn Your Radio On.

Long Tall Ernie and the Shakers, Turn Your Radio On. Blue Planet, dat was een band uit Den Haag met gitarist Aad van de Kreeft en de broers Arthur en Ron Bausch. De een was de drummer, de ander was de zanger en de basgitarist, dat was Peter Wassenaar. Het was een hele veelbelovende band, maar na twee singles was het alweer voorbij. Blue Planet, I'm Going Man, I'm Going.

Blue Planet, I'm going man, I'm going. BZN uit Volendam begon als een Engelstalige rockband met zanger Jan Veerman. De band toerde door Zweden en Engeland, maar in Nederland bleef het succes uit. Het Nederlandse publiek wilde makkelijk in het gehoor liggende deuntjes. Jan Keijzer werd de nieuwe zanger en later kwam Annie Schilder daar nog bij. En de nieuwe formule werd een doorslaand succes. Maar echte muziekliefhebbers verlangen nog steeds naar de rockband BZN. Bad Bad Woman.

BZN, Bad Bad Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het duo Greenfield en Cook kwam uit Den Haag. Het waren twee bandleden uit de band The Hurricanes. Rink Groenveld en Peter Kok. En na 7 hits ging het duo weer uit elkaar en beide heren zagen hun solo carrières mislukken. Greenfield en Cook. Only Lies.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight

0: makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je wel. Dank je wel.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het is de B-kant van de single Got a Million Dollars. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. Maar met zo'n titel zou je nu de hele woke-gemeenschap over je heen krijgen. Al was dat in de jaren 60 nog geen enkel probleem. Maar ik vrees dat radiostations het nu niet meer zouden uitzenden. QB and the Blizzards, Your Body.

Cuby and the Blizzards, Your Body, Not Your Soul. Elvin Youngblood Hart uit Californië woonde ingetijd in Mississippi en keerde terug naar Californië als bluesartiest. Hij heeft intussen 5 albums gemaakt en hij won al een WC Handy Award als Best New Artist. Elvin Youngblood Hart, Heartbreaker.

Elvin Youngblood Heart, Heartbreaker. Het is een compositie van Mick Jagger en Keith Richards en het is een oude hit van de Rolling Stones. Luther Allison maakte er blues van en dat deed hij samen met gastgitarist Coco Montoya en de drummer Steve Potts van Booker T en the MGs. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Hij noemt zich Taj Mahal, maar hij heeft eigenlijk een prachtige naam. Henry Sinclair Fredericks Jr. uit New York. Hij is al ruim 50 jaar actief in de blues en begon ooit met gitarist Ry Cooder in de band The Rising Suns. Hij heeft 61 albums gemaakt en dit is een cover van Janis Joplin, Taj Mahal. Mercedes Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.

0: IBM.
1: Touch Mahal, Mercedes Benz. Etta James werd als teenager ontdekt door Johnny Otis en ondanks haar structurele drugsverslaving werd ze een wereldster en mede omdat de broers Chess uit Chicago een geweldig zwak voor haar hadden. Ze kreeg alle ruimte en medewerking bij Chess Records. Etta James, Ball & Chain.

Etta James, Ball and Chain. Carl Weathersby, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij begon in de band van Albert King. Vervolgens vocht hij in de oorlog in Vietnam en toen de oorlog voorbij was, vestigde hij zich in Chicago en werd hij gitarist van The Sons of the Blues. Sinds 1995 heeft hij een eigen band en is hij het huisorkest in de bluesclub Kingston Mines in Chicago. Carl Weathersby, Lay Down Sally.

Carl Weathersby, Lay Down Sally. David Gogo uit Canada maakt al sinds jaren sterke albums, maar blijft een marginale gitarist. En tijdens zijn toeren door Europa staat hij in Nederland altijd nog in kleine clubs, terwijl de man een veel groter podium verdient. David Gogo, This is a Man's World.

David Gobo, This is a Man's World. Lucky Peterson was ooit een wonderkind uit Buffalo. Hij stond als kind in alle grote Amerikaanse tv-shows, zelfs de virtuoos op gitaar en orgel. En hij bewerkte een nummer van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey,

Lucky Peterson, Under My Thumb. Papa Chubby uit New York is al in de jaren 40 de aanvoerder van de blues scene in New York. Zijn vader had een candy store in Brooklyn met een jukebox in de winkel en daar ontdekte Papa Chubby zijn favoriete gitaristen. Dit is een cover van Otis Redding, Papa Chubby, I've Been Loving You Too Long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Otis Clay kwam als gospelzanger naar Chicago, maar hij begreep al vrij snel dat hij met blues beter de kost kon verdienen dan met gospel. Dit is compositie van John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant. En het is dan ook een cover van Led Zeppelin, Otis Clay, Since I've Been Loving You.

0: Wijnstok Hollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat door met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
4: Gerard, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
4: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
2: Ja, daar ben ik geboren.
4: Hoe komt iemand zo ver weg, dus uiteindelijk het meest zuidelijke punt zowat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Althans in Friesland.
2: Ja, nou mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
4: Dus je bent eigenlijk toch wel... Wel Fries gewoon.
2: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
4: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een ijsvogeltje, hè?
2: Ja, dat was een ijsvogeltje die... Kom je tegen daar waar water stroomt? Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje dat zat daar, maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen en die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan en tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden naar het hok.
4: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit er allemaal nog meer?
2: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende, herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
4: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen? Of...
2: Nou,
4: is dat met de tijd gekomen dat je hier...
2: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens... Op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling komt dan weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
4: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij... kan herinneren.
2: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden, het fokken van Labrador retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven, over een verschillende diversiteit aan rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgesloten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar... helaas geen tijd meer voor.
4: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
2: Ja, economische zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
4: Maar dat hoort er allemaal bij.
2: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag wel bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
4: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
2: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verder kijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels een keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers een keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg, dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
4: Ja.
2: En dan hoor je een vogel.
4: In Nederland is het bijna.
2: En dan gaat er dus een vliegtuig over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind een mens moet wat hobby's hebben naast zijn dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek aan alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. Blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. Drie dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, het is een zwaar programma. Drie dagen, dat red ik nooit. Dat is te zwaar.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal. En er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer twee dagen, kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten dus kuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, dan gaan er nog twee.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een heel leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Ja, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, ook, ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Oh, ja. Ja, die buizers die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer hem nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft die uil, hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je dat mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus het zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit drie dagen vol. Eén dag is te weinig, zeg ik altijd. Drie dagen is te veel. Dus ik ga er standaard twee dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè?
1: Ja. Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan... ik spring van de hak op. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt dat ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder de Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Maar hoe werkt dat nou tussen de politiek en, zou ik maar zeggen, en de mensen die er echt verstand van hebben? Wordt daar ook wel goed naar geluisterd en zo?
1: Ja, de politiek in Nederland is niet zo erg ingewikkeld. We leven in een democratie. Dat betekent dat iedereen over alles mag meepraten. En iedereen beïnvloedt elkaar. Dus op basis van consensus wordt dan de besluitvorming geregeld. En ik denk dat over het algemeen...
0: En daar is niet te veel oppositie tegen?
1: Nee, er is een redelijk evenwicht tussen economische activiteiten en natuurontwikkeling op dit moment. Is mijn opinie.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel actiegroepen die zich langzamerhand verenigd hebben. En ook wat de natuur betreft. Dus,
1: ja, maar ik denk dat de actiegroepen hun tijd inmiddels hebben gehad.
0: Ik bedoel in die zin dat het
1: groepen
0: zijn geworden die niet... Maar die wil de vinger aan de... Die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Besef is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al... Hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je, heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja. Ja, de gemaal.
2: Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja, daar, ja. Ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar dus. Dus ja.
2: Vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, Defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Een goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel... Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja.
0: De landmacht. Op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging. Op het militair terrein, de Maandewaard. Dat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze...
0: Oh ja, moet het snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, dan gaan ze daar oefenen.
0: Dus van, jongens, we moeten kijken hoe dat...
1: Dan gaat een kiekendief...
3: Buis.
1: Of een buis het.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van
3: Die is meer een zwever en rondjes trekkend.
0: Ja, dus veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kiekendief is natuurlijk... Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. Dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen
0: hebben.
3: De buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een buizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja.
3: En die pakt.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied, hè? Hij broedt ook op de grond, volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is ook zijn probleem, hoor. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakken natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Ja. Die kun je wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die zie je al vaak, hè?
1: Ja.
3: Dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Semla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Een stuk kracht ook en zo. Dat is...
1: Even luisteren. Ja. Laten we even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: het landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt nog steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? De, zeg maar, tot en met de 60e jaren. Er sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè, sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept. En die wil ons wijzen op iets, Arend. Oh, kijk eens al even terug.
2: Uren voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar... Naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues. Ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar, alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja, planten. Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren tijdens het beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketjes cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd is natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live,
0: te zien.
1: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan heb je de sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft is er nog een vergelijk met collega Marijnus. Want wij speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja. Dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Dat is natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op het wc, tot op de wc's bij de joling al in.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent en ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi, die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, tussen de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek, wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zalen Schaaf in Leeuwarden, dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dan de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Het is lekker lelijk, lekker somber
0: hier. Lekker, hè?
1: Heerlijk. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem?
1: Hier?
0: Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
1: Waarom, hoor.
2: Ja, die heb ik een... Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
1: Nee.
2: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg. En zo.
1: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
1: Nou, dat is me net verteld. dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de palen worden gevangen.
0: Oh. He,
1: het vee in het Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Dat... Hooglanders?
1: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
1: Ja. Ja. Zeg maar een wild paard is een aanhalingsteken. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
2: Jullie hebben ook vee lopen hier?
1: Ja, heel veel vee, ja.
2: En wat heet dus die schot, die grote schot van Hooglanders?
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
1: Ja.
2: Ja. Die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
1: Dat klopt, dieren zijn.
3: Nou, het is de enige voor ons, en als het daar woest is, het enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
2: Ja, precies. Ja.
3: Dus, dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
2: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Ja, ik bedoel, die staatsbossen, dat is allemaal recht en hetzelfde soort hout.
3: Ja, ja.
2: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over.
3: Ook
2: de boeren die het land afstaan, dat ze daar ook gewoon laten maar groeien, weet je wel.
3: Ja, precies. Ja, zo moet je het hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
2: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
2: Ja, ze zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen te scheppen daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja. Ja.
2: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
1: Ja. Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
2: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was. Want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... ze willen nou die oude beddingen weer in ereherstelling en zo herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart. Hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband... oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen... met een behoorlijke diepte. Bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan... En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
2: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
2: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
2: Verkeerd ingeschat.
0: Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... Het is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
1: Dat is heel bijzonder, ja.
2: Ja, want in Drenthe dat dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
1: Ja, ja.
2: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
2: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
2: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. Ja. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja, zijn weer mensen.
1: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als we het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
2: Ja, dat heeft met elkaar te maken.
1: Nee. Nu wel.
2: Ja.
1: He, dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
2: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
2: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja, ja.
2: En ik wou je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden
2: en
0: de Sneekweek.
2: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Elsje Grins Voorbij. Wij gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

Nou, waar rieten we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel, hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd thuiswedstrijd, dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland, tussen, ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, het over reizen heb, dat, in het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat, maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. En we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk... En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Ulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien en dan... ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, nou ja, Grun... Gazelt om Assen toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd dat natuurlijk... steeds verder. In het begin helemaal naar het westen. Maar later ook naar het buitenland. En ging ook met auto's gepaard. Met naar Praag, West en Polen. En ja. En Duitsland heel veel. En België en Zweden. En het allemaal per auto. Ook Engeland. Zelfs nog een keer in Italië. Ga daar meer. Ja, en dan... Nou, ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, goh, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van... het hoort erbij, echt. En ja, ik rie altijd met Erwin. Samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rieden ook in een soort van bluesmobiel. Hè? Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in keurige... helemaal niet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmich in een Citroën en wij rieden in Peugeot diesel, nalen van 10 jaar al of zo, maar je lep al die, dan kun je er wat rommel in maken en zo, dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus ja, en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer, behalve wij zelf. En ja, zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, en dan s'nachts dan kon je, ja, dan is het vaak ver weg toch wel. En dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je weer in muurt in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een gehaktbal, maar dat is dan... ja, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort. En dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje ja, de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen. Van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus met een band. Ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elk... Elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard van. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zo waard van. Je hebt

Ben Café. En ja, zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, ik heb er geen hekel aan. Ik mag, het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Dat is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En ja, dat een soort van onbewuste druk is, van dat je of een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

Nou, ben hier nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij, of... Men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate hier dus... We zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser, het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kun je... En als je dan Duitsland in gaat, dan krijg je al de Middelgebergen. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even heenreis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. En, dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er ook meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net de autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan.

0: En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd even naar Bijl, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, dat is een jongen die dit Shellpon, die staat achter de bar. En op. Even kijken waar wij op een vele route tegenover Routiers stappen we, als we in het westen komen vaak even. En vlak voor als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan, daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volta. Of dat ze dan een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of dat je ergens komt dat er direct een aantal auto's op je afkomt die denkt van nou, dat ben een knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel keel, zeg je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je hebt een aantal rare ongelukken zien en dat is de minder leuk allemaal. En, zelf wel eens wat meemaakt in die richting, maar gelukkig. Ik ben wel vier keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in mijn afklap, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van. En als we naar Duitsland gingen, gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste raststaat naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade. Want dat was in Nederland. Een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. En door met binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Begin jaren 60 hadden we in Nederland Johnny Lyon en de Jumping Jewels en Rob de Nijs en de Lords. In Engeland hadden ze Cliff Richard en de Shadows en Adam Faith en de Roulettes. En in Amerika hadden ze Dion en de Belmonts en de Every Brothers. Maar op 5 oktober 1962 veranderde de muziekwereld definitief. Uit Londen waren daar plotseling de Beatles. En ze hadden meteen een top 5 hit in Engeland. Love Me Do.

The Beatles, Love Me Do. En de komst van de Beatles was voor de Rolling Stones uit Londen een reden om voor £40 drie uur lang de Olympic Sound Studios te huren in West End. En daar werd de debuutsingle opgenomen. Dat was een cover van Chuck Berry. De A-kant was Go, Go, Go. En dit was de B-kant. Het werd 21 op de Engelse hitparade. De Rolling Stones, Come On.

Rolling Stones, Come On. Je was links of rechts, je kwam uit de Randstad of van het platteland en je was supporter van Piet Keizer of Coen Moulijn. Maar je moest ook kiezen voor de Beatles of de Rolling Stones. En deze week kunt u bepalen of er destijds een goede keuze is gemaakt. Dit is een single uit 1963. Het was een nummer 1 hit in Engeland en hij eindigde 41 in Amerika. The Beatles, From Me to You. Ja.

The Beatles, From Me To You. Het was een cover van Buddy Holly uit 1957. Het was de B-kant van zijn single Oh Boy. En Buddy Holly had het ritme van het nummer geleend van Bo Diddley. En de Rolling Stones namen het nummer op in januari 1964... in de Regent Sound Studios in Londen. Het was de derde single voor de Stones... en het eindigde ook op nummer 3 in Engeland. De Rolling Stones, Not Fade Away.

The Rolling Stones, Not Fade Away. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer in Newcastle na een optreden in de Majestic Ballroom op 26 juni 1963. En het werd de nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. She Loves You.

She Loves You. Bobby Womack schreef het nummer voor zijn band The Valentinos en de cover van de Rolling Stones kwam op 26 juni 1964 uit en op 2 juli was het de nummer 1 hit in Engeland en dat was de eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones. In Amerika eindigde het nummer op 26. The Rolling Stones, It's All Over Now.

The Rolling Stones, It's All Over Now. John Lennon en Paul McCartney schreven op 16 oktober 1963 een wereldhit. En dat gebeurde in de kelder van het huis van Jane Asher, de vriendin van Paul McCartney, in Wimpole Street in Londen. En ook Gordon Waller was daar aanwezig. En hij vormde samen met Peter Asher, de broer van Jane Asher, het duo Peter en Gordon. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. I Want to Hold Your Hand.

I Want to Hold Your Hand. De Beatles schreven de meeste nummers zelf. En daar waren Mick Jagger en Keith Richards van onder de indruk. En ze kwamen er ook achter dat het financieel veel aantrekkelijker was om zelf te componeren. En daarom besloten ze, evenals de Beatles, een componistenduo te vormen. En dit was hun eerste eigen compositie. Het was de B-kant van de single It's All Over Now. The Rolling Stones. Good Times, Bad Times.

Rolling Stones, Good Times, Bad Times. In 1964 stonden de Beatles 18 dagen in het Olympiatheater in Parijs. En daar schreven John Lennon en Paul McCartney het nummer One and One is Two voor de band The Strangers uit Liverpool. Vervolgens ging John Lennon naar bed en Paul McCartney schreef nog een ander nummer. En dat werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika. Can't Buy Me Love. Can't.

The Beatles, Can't Buy Me Love. Vanaf het moment dat Mick Jagger en Keith Richards nummers begonnen te leveren, waren ze ook meteen de belangrijkste pionnen binnen de band. Dit nummer eindigde op 24 in Amerika, 11 in Nederland en in Engeland werd het nooit op single uitgebracht. The Rolling Stones, Tell Me.

The Rolling Stones, Tell Me. Elvis Presley en Cliff Richard waren heel succesvol met speelfilms. En director Dick Lester zou een film met de Beatles maken, maar dan moest er eerst een titelnummer geschreven worden. Maar de Beatles hadden weinig tijd, want ze traden op in Miami. Maar John Lennon en Paul McCartney keerden terug vanuit Amerika met een titelnummer. En het werd de nummer 1 hit in Engeland. A Hard Day's Night.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Waiting for the Daylight van Erja Liitinen is het album van deze week. En dat is alweer het 16e album voor de 46-jarige Finse blueszangeres die in haar jeugd geïnspireerd werd door Aretha Franklin, Ray Charles, Coco Taylor en Bonnie Raitt. Erja Liitinen, Runaway.

Erja Liitinen, Runaway. Het nummer is geschreven door de geniale bluescomponist Willie Dixon uit Chicago. Hij was songwriter, bassist en producer bij Chess Records. In 1954 werd het nummer opgenomen door Muddy Waters en intussen was het wel duidelijk dat de Rolling Stones een bluescoversband was. Dit was in Amerika de B-kant van de single Tell Me. I Just Want To Make Love To You.

The Rolling Stones, I Just Want To Make Love To You. John Lennon bedacht het nummer in de studio tijdens de opname van de single A Day's Week. Hij kreeg het idee nadat hij Watch Your Step hoorde, een nummer van de Amerikaanse bluesgitarist Bobby Parker. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Amerika, The Beatles, I Feel Fine.

The Beatles, I Feel Fine. Het is een nummer van de Amerikaanse producer Jerry Recavoy onder de naam Norman Mead. Opgenomen door het orkest van Kai Winding met de achtergrondzangeressen Sissy Houston en Diana en Didi Warwick. En later zouden deze dames de Sweet Inspirations vormen. En er verscheen een cover van Irma Thomas. En de Rolling Stones namen het nummer op 8 november 1964 op in de Chess Studios in Chicago. Het werd de nummer 6 hit in Amerika. Time is on my side.

Diamonds on My Side. Paul McCartney nam in 1964 een taxi naar het huis van John Lennon omdat ze samen nummers zouden gaan schrijven. En de taxichauffeur die klaagde over de drukte. Hij kon wel 8 dagen in de week werken, zei hij. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, The Beatles, 8 Days a Week.

8 Days a Week. Dit is de eerste ballad die Mick Jagger en Keith Richards schreven. Het was in Amerika de B-kant van de single Time Is On My Side. En 9 jaar later verscheen het nummer pas in Engeland op het verzamelalbum No Stone Unturned. The Rolling Stones, congratulations.

The Rolling Stones, Congratulations. John Lennon en Paul McCartney bezochten in 1965 met de trein vrienden in de stad Wight op het eiland Wight. En het werd een nummer 1 hit in Engeland en Amerika, Ticket to Ride.

The Beatles, Ticket to Ride. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Het is een bluesnummer geschreven door Willie Dixon en het was in 1961 een single voor Howlin' Wolf. Maar manager Andrew Loog Oldham van de Rolling Stones vond het heel vervelend dat de band maar blues bleef opnemen. Hij wilde scoren met commerciële muziek, maar het werd de nummer 1 hit in Engeland. En het nummer werd nooit op single uitgebracht in Amerika, omdat de radiostations ook de versie van Howlin' Wolf niet wilden draaien in verband met seksueel getinte teksten. The Rolling Stones, Little Red Rooster.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van avond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Hollows in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte, de cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, echt uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

Lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als, ja, als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar daarnaast was hij ook muzikant, want al in 1968, het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Een nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal van uit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nu weer opnieuw uitgebracht op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nog het origineel uit 1965 van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel wind in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vindt dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van ja, wat meer de jazzkant op giet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opnam heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van Shea Apshire en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voor. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kun je kunnen zeggen. In Nederland, de CD Brothers, die is begonnen dit jaar uitgebracht. Het is een band die bestaat uit Corvin Sylvester, Robert van Voorden, Jordi Deutscher, Niels Budel, Alex Tolweg en dan nog twee zangeressen erbij als backing vocals. Copperhead County met Pacific Street.

Maar dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, Where the Gringos Don't Go. Gringos met mensen die uit Mexico komt. En dit komt van de CD Roadshow uit 2014, Roger Krieger.

Roger Krieger, uit Texas, over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit Mississippi, uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd, want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een voorproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen, de cd The Reckless One. En daarmee ben we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Fuller. En de beste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Vandaag zijn alle nummers Beatles covers en daar zijn er heel veel van. De eerste zanger komt uit de rock'n'roll. Hij was gospelartiest, hij was af en toe predikant, maar hij keerde altijd weer terug naar de rock'n'roll. Little Richard, I saw her standing there.

Little Richard, I saw her standing there. Aretha Franklin, dat was echt een topzangeres uit Detroit. En ze zong covers bijna altijd beter dan de originele artiest. Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. Billy J. Kramer, dat is een zanger uit Liverpool, en zijn begeleidingsband, de Dakotas, die komen uit Manchester. En Billy J. Kramer zat bij hetzelfde management als de Beatles. Het was dan ook geen toeval dat de goede man een hele serie hits scoorde met covers van de Beatles. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakotas, Do You Want To Know A Secret? Na het overlijden van Buddy Holly moest zijn begeleidingsband, The Crickets, die moest verder. Ze probeerden het eerst met zanger Bobby V. En later probeerden ze te overleven door een hele serie Beatle-nummers op te nemen. The Crickets, From Me To You. Yada!

Crickets from me to you. Begin jaren 60 was een loodgieter uit Sheffield heel succesvol in het lokale kroegencircuit. En zijn eerste single was ook een Beatles cover. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. En later zou hij een groot artiest worden. John Phillips van de Mamas en de Papas was werkelijk een geniale songwriter. Hij is verantwoordelijk voor wereldhits als Monday Monday en California Dreamin'. Maar ook de Mamas en de Papas namen een nummer op van de Beatles. I Call Your Name.

de mama's en de papa's, I call your name. De Sandpipers oogden als ideale schoonzonen. Ze waren smetteloos gekleed, keurig geknipt en ze vertolkten melige folkliedjes. Het was niet om aan te horen, maar toen folk niet meer in was, toen kozen ze ook voor een cover van de Beatles en ze pakten de B-kant van de hitsingle A Hard Day's Night. De Sandpipers, Things We Said Today.

De Sandpipers met een hele brave versie van Things We Said Today. The Foremost, dat is een band uit Liverpool. En deze band had grote hits met nummers die John Lennon en Paul McCartney speciaal voor de band schreven. Maar dit is een echte Beatles-cover. The Foremost. Here, There and Everywhere.

The Foremost, Here, There and Everywhere. The Seekers, dat was een folkgroep uit Australië. En al die folkbands die hadden een groot probleem, want folk was heel erg populair totdat de British Invasion de hele wereld veroverde. En toen grepen die folkbands allemaal terug op Beatle-nummers. The Seekers, Yesterday.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Until Better Times van de Lijf de Leeuw Band is het album van deze week. En de gitarist Lijf de Leeuw is weliswaar jong. Maar in 2015 werd zijn band al tot de beste band gekozen tijdens de European Blues Awards. En in 2016 riep het tijdschrift De Gitarist hem uit tot beste bluesgitarist van de Benelux. De Lijf de Leeuw Band, All Coming Back.

The Life the Leo Band, All Coming Back. De Amerikaanse zanger David Ball is een succesvol zakenman. Hij fokt peperdure paarden, maar ook zijn carrière als zanger verloopt uitstekend. David Ball, I'll Follow the Sun.

David Bowl, I'll Follow the Sun. Zangeres Tanya Tucker heeft Indiaanse roots, maar ook in die kringen waren de Beatles razend populair. Tanya Tucker, Something.

Tanya Tucker, Something. Rock and blues zanger Delbert McClinton uit Lubbock, Texas, leerde John Lennon en mondharmonica spelen voor de opname van de debuutsingle van de Beatles, Love Me Do. Delbert McClinton, Come Together.

0: Delbert McClinton, Come Together. Shenandoah, dat is een country rock band uit Nashville. En toen de traditionele snik geen garantie meer was voor een hit, probeerde de band het ook maar met een Beatles cover. Shenandoah, Can't Buy Me Love.
1: Can't

Shenandoah Can Buy Me Love. Huey Lewis and the News, dat is natuurlijk een geweldige band. En ze maakten een hele mooie rock-uitvoering van een oud Beatles-nummer. Huey Lewis and the News, Oh Darling.

Huey Lewis and the News, Oh Darling. Little Texas, dat was ook een geweldige country rock band. En deze band kon niet achterblijven toen alle andere bands Beatles nummers begonnen op te nemen. Little Texas, Help.

Little Texas, Help. Susan Ashton en Gary Chapman, dat zijn geen wereldberoemde artiesten. Het is een achtergrondzangeres en een studiomuzikant uit Nashville. En die moesten allerlei nummers opnemen en in een rustig uurtje gingen ze er samen voor zitten en maakten ze een mooie cover van de Beatles. Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life.

Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek. Jeanette Kleene coördineerde de playlist. Steve Warner, Get Back.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Alles in Texas is groter en beter dan in de rest van Amerika. De Lone Star State. Van oudsher een agrarische staat met geweldige ranches en gigantische hoeveelheden longhorns. Toen kwam de olie. Texas werd de rijkste staat. Enorme steden verrezen als uitingen van welvaart en expansie. Met als grootste Houston en Dallas. Het verleden werd opgeruimd en weggepoetst. De skyline verving de wijde horizon. Texas is de staat waar op 11 juli 1897 Blind Lemon Jefferson werd geboren. Hij speelde veel in Dallas, in Deep Ellum, samen met mensen als T-Bone Walker en Lightning Hopkins. Dallas, de boomtown van Texas, is niet de hoofdstad. Dat is Austin, meer zuidelijk gelegen. Een universiteitsstad die zichzelf graag Capital of Live Music noemt. Het centrum van de nieuwe bluesmuziek. Met bekende clubs als Antones, La Zona Rosa, Hole in the Wall en Liberty Lunch. Spetterende live music, elke avond in en rond downtown Austin. Dan is het in Dallas rustiger. Hoewel...
3: Midden in Dallas met de trein op de achtergrond, de Amtrak trein op de achtergrond. Richt voor een tunnel. Staat bij, vlakbij een historisch gebouw. Op een historische plek, Harry.
4: Dit is de plaats waar John Fitzgerald Kennedy doodgeschoten is. Vermoord is door Lee Harvey Oswald. Tenminste, die wordt genoemd als de officiële dader. Die daarna weer doodgeschoten is door de nachtclub-eigenaar Jack Ruby. Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al... Nou is dat niet de eerste president die in Amerika vermoord is. Er waren er al een paar anderen.

0: een metaaldetector heen. En ja, ik moest mijn sleutel en kommetje gooien. Ja. En toen ik door het ding heen was, kon ik het weer uitgehaald. Want, ja, heel streng bewaakt. Waarom weet ik eigenlijk niet. De man is toch eigenlijk al dood. Maar het schijnt een beetje dan toch een soort van... ja, het ligt een beetje opgesloten in deze maatschappij. Als er al 4 presidenten vermoord zijn. Ik geloof dat in Nederland dat maar 1 geweest is. Dat was Willem van Oranje door Baltus Ageras. Maar hier is dat dus al de 4e man.
1: Ja, toch dezelfde dag. Maandag 1 juni, dan loop je, of dinsdag 1 juni. Dan loop je door een pawnshop waar als hele rijden met geweren en vitrines vol revolvers en pistolen ligt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk veel wapens hier. Ook vrij gewelddadig, hoor ik wel in het weekend. In heel Texas waren er geloof ik weer een stuk of 5-6 man vermoord. Dat is natuurlijk ook een beetje een afspiegeling van deze maatschappij. Die aan de ene kant fantastische mooie dingen voorbrengt, maar aan de andere kant ook een heel stuk evil, slechtheid, geweld.

0: Wat is jouw indruk nou van Texas? Hier staande op Elm Street bij het monument van Kennedy.
1: Nou, Dallas, want daar praten we dus nou over. Dat is natuurlijk een... echt een rijke stad. Want als je dat zo hier de lucht in ziet gaan... dan kun je niet anders zeggen dan dat hier zit geld, zullen we zeggen, in Drenthe. Je moet geld hebben. En dat zie je, ziet niet alleen aan die grote gebouwen, maar je ziet het ook aan de buurt. Alles is schoner, de huizen zijn groter. We zijn zo net in het Warenhuis geweest, waar je in Nederland alleen maar van kunt drummen. Ik meen ongeveer 300 winkels in een... met een kunsteisbaan erin en 3-4 verdiepingen.
0: Bioscopen, alles erin.
1: Daar kun je de hele dag zoet doorbrengen. Zonder dat je kunt eten. Je kunt echt alles doen. Je hoeft er helemaal niet meer uit. Ik weet niet of je er ook kunt slapen. Maar anders dan hoef je van zijn leven lang dat hele gebouw nog weer uit.
0: Armoede is hier veel minder zichtbaar, hè?
1: Ja, en de gekleurde bevolking zie je hier eigenlijk ook niet. Of tenminste heel weinig kleurling. Ja, veel minder als bijvoorbeeld in Houston, wat toch ook net zo'n grote stad is als Dallas.
0: Maar blijkbaar veel minder riek.
1: Ja, veel minder, ja. Veel minder. Het is een beetje een droevige plek hier toch wel. Ondanks dat de zon hier schijnt.
0: Je merkt het ook aan de mensen trouwens.
1: Ja, ik zeg dat mensen die naar die video keken, zag ik hier en daar een traan weg pinken. En... die Kennedy, dat was een populaire man. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij dood werd geschoten toen in 63. Ik was toen 22 jaar. Het is toch wel een cornerstone in de geschiedenis.
0: Een zwarte bladzij. Een
1: zwarte bladzij, ja. Black Pages.
0: Maar aardig is wel dat ze dat hier in Dallas niet echt wegdrukt.
1: Nee, dat museum, dat ziet er ook wel goed uit, het museum. Het is goed opgezet. Heel strenge security.
0: Achter ons een heel merkwaardig gebouw.
1: Ja, een beetje...
0: Visualiseer dat eens een beetje voor de luisteraars.
1: Nou, het lijkt wel op een oud kasteel. Oud kasteel uit de... Een beetje op kasteel Haarzuilen of zo lijkt het. Uit de 15e eeuw of zo.
0: Typische Amerikaanse fake, hè?
1: Ja, het is... precies, ja. Dat is eigenlijk wel heel passend, ja. Meer kun je er ook niet van zeggen. Het is typisch iets wat... Het lijkt wel een beetje op Roodburg op de Tower. Nagebouwd Europese middeleeuwen of zo.
0: Het moet historisch wezen.
1: Ja.
0: Maar het stiet in de schaduw van spiegelglazen.
1: Ja.
0: Enorme
1: skyscrapers hier.
0: Ja.
1: Echt zo'n beetje als wat je dan ook ziet met die... dat is ook die skyline van Dallas. Van de bekende serie met... die vroeger draaide op de Nederlandse buizen.
0: De Ewings.
1: Ja, de
0: olie-industrie.
1: Ja,
0: hier ook zeer rijkelijk aanwezig is.
1: Ja, en de
0: olie en geld, hè?
1: Ja, en kettle. Kettle, ja.
0: Ja.
1: En toch ook Texas. De grootste bron van inkomsten is op het ogenblik niet meer de olie, maar toerisme. Dus dat is die zie je hier ook veel, ja. Toerisme.
2: Take one for your dressing.

0: Wat ben je nou weer beland eigenlijk?
1: Je bent nooit te oud om wat uit te vinden, merk ik. We lopen hier door Elm Street. Nou is achter het hele moderne Dallas met een grote kantoren en skyscrapers, is plotseling in een oude buurt waar oude fabrieken staan, is helemaal opgeknapt en dat heet het West End. Nou, door dat West End lopen komen we ineens een borstbeeld van Buddy Holly tegen en ook een gitaar. Met een bordje erbij, Blind Lemon Jefferson, 33 jaar oud geworden, 1897 tot 1929. Een gitaar.
2: Suitcase.
1: En een suitcase en een busje erbij. Van de blinde man om wat in te gooien. En een bordje erbij waar staat dat hij hier gespeeld heeft, hoe oud hij geworden is en wat voor...
0: Was dit nou vroeger het bluesgebied van Dallas?
1: Ja, dit was het bluesgebied van Dallas, ja. Nu hoor je heel ander soort muziek. En je verderop is country. Weer een eindje verderop speelt twee jongens met een rhythmbox top 20 dingen. En ja, dit is een soort van vermaakcentrum wat ze probeert te maken. Een beetje in de à la French Quarter in New Orleans. Alleen, dit is helemaal tegen de skyscrapers aan. Een oud gebied, allemaal oude fabrieken. Die helemaal opnieuw tot een soort van uitgangscentrum zijn vermaakt. Het ziet er niet slecht uit, moet ik zeggen.
0: Nee, het is wel een leuke bestemming eigenlijk.
1: Het is een leuke bestemming, ja. Ja.
0: Voor dit soort oude fabrieken en zo.
1: Iedereen loopt je trouwens bij langs, voorbij die gitaar.
0: Aan de overkant heeft trouwens nog wat staan.
1: Ja. Bob Willis. Dat was dan weer een country star.
0: We hebben het over de Texas Swing, ja?
1: Ja.
0: Bob Wills.
1: Ja, met zijn viooltje, zijn hoed.
0: Ja. Ze geven toch een bepaald eerbetoon blijkbaar aan de muzikale wortels van dit gebied.
1: Er zijn dus mensen geweest die hier speelden. Buddy Holly, zie ik daar een bosbeeld van. Ja.
0: Mens Lipscomb, die heeft hier ook nog afgespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, die ken ik niet.
0: Naam zeg je niks?
1: Nee.
0: Dus je code hier verderop nog een teken.
1: Ja.
0: Om eens deel op.
1: Nou, in ieder geval toch nog leuk dat ze hier aan Blind Lemon gedacht hebben. Dit is ook de plaats waar T-Bone Walker en dat soort mensen allemaal gespeeld hebben. Dus, dit was vroeger een bekende plaats met Duke Jones en zo.
0: Het zit een beetje tegen Deep Elm aan, hè? En dat is dan het oude uitgaansgebied.
1: Ja.
0: Dit is West End, Elm Street. En iets verder hierachter, daar heet Deep Elm. En dat is het van oudsher het uitgaanscentrum.
1: Ja. Nou ja, dit is...
0: Het is wel een rare combinatie, het neonlicht en Blind Lemon Jefferson.
1: Daarachter een gebouw met ongeveer 70 verdieping.
0: Ja. De Nee en de Oldity, die raken elkaar.
1: Ja, hier wel, ja.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wel, het is wel commercieel. Ik zie een heleboel grote tavernes met luide muziek, maar er zit niemand. Dus ja, misschien dat het in het weekend wat drukker is. Daar verderop zie je dan een eetgelegenheid, Hooters.
0: Een heel bekende club, ja.
1: Ja.
0: Hooters.
1: En hier rechts is Billy's Blues Bar of zo. Of zoiets.
0: Ja.
1: Dus even kijken of dat ook nog wat gespeeld wordt. Maar het is meer als toch meer als je niet weet, dan, dan loop je er zo aan voorbij als het ware.
0: Ja, het grenst ook aan een hele grote weg.
1: Ja. Wordt van hier verkeer... kun je zo eigenlijk de Dallas Turnpike. Je kunt hier alle kanten op. Je kunt hier naar Austin. Je kunt naar Texarkana. En je kunt naar boven toe. Je kunt dus van hier kun je overal naartoe.
0: Billy's Blues.
1: Ja, en hier tussen de gebouwen vliegen ook naar de vliegtuig door. Want het is een vrij druk vliegveld, Dallas Airport.
0: Wel vrij hoog over en tussen de gebouwen deur.
1: Billy's Blues.
0: Klinkt wat altijd avontuurlijk.
1: Daar zien we niet.
0: Nee. Er stond een podium closer straks voor muziek, maar...
1: Dat is dicht. En er zit verder helemaal niemand.
0: Nee. Geen live muziek vandaag.
1: Geen live muziek. Well, there's one kind of favor I'll ask you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave's kept clean.
2: and there's two white horses following me.

0: Ja, zo blijkt dat Bob Dylan zijn klassiek toch ook erg goed kent. Want het is een compositie van de man uit Texas, van Blind Lemon Jefferson. In een uitvoering van Bob Dylan, See My Grave Is Kept Clean.
1: Ja, dus Dylan die wist wel waar hij het vandaan haalde.
0: Ja, Highway 61, zijn we ook al
1: Revisited, ja. Dus
0: ja.
1: Hij was later pas gekomen en die anderen die waren daar ver voor hem, die oude blueszangers.
0: Ja. En door, ja, dat was Dallas eigenlijk een beetje. Behalve dat het verder een grote stad is met mooie winkels en al dat soort zaken. Qua muziek stelde een beetje teleur eigenlijk.
1: Ja, ze hebben daar gewoon een, waar nou Elm Street was, dat was vroeger dan ook een vermaakcentrum. Maar dan natuurlijk heel klein, heel anders en heel veel armer. Waar ze nu, dat Westend, waar ze heel de grond aan stampen, was een vermaakcentrum. En, ja, in oude pakhuizen en dergelijke. Ik vond het wel mooi, het werd wel mooi. Maar ja, qua muziek was er niet zoveel te vinden.
0: Nee. Het beeld van Blind Lemon was er nog, maar dat was dan ook alles. Blind Lemon, die eind vorige eeuw al geboren is.
1: Ja, en die...
0: In Kautzman.
1: Ja, en die zijn eerste opnames omstreeks 1926 maken, zeg ik, op de hoes van die van het stuk wat we van hem gedraaid hebben. Dat was Blind Lemon Spin & Cherry Blues.
0: Ja, had ook wel eens in de back zitten, blijkbaar.
1: Ja, en die op een hele vreemde manier aan zijn eind kwam, want hij... Ja, hij was al heel bang dat hij op een rare manier aan zijn eind kwam. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want hij moest op een dag moest hij, toen hij al wat bekender werd. Want hij was de eerste bluesartiest eigenlijk die via de plaat grotere bekendheid kreeg. Moest hij in Chicago spelen en op een house party. Dat is nou tegenwoordig heel wat anders. Maar daar moest hij dus spelen. Maar hij moest ook terug met de bus, met zo'n grote Greyhound. En hij miste die bus en het was midden, hartje winter en ja, zo is Blind Lemon bevroren.
0: Ja, hij heeft hem voor eeuwig mist.
1: Ja.
0: Het eerste stuk was trouwens van Ray Cooder in de buurt van de Sixth Floor, President Kennedy van de LP Boomer Story. En ja, hij in Texas en in Dallas bent, dan kun je uiteraard ook niet met T-Bone Walker rennen.
1: Nee, en daar wou we een stuk van draaien en dat heet... Dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, hè? Want elke bluesband die zichzelf een beetje respecteert, die speelt dat. Stormy Monday Blues, Aaron T-Bone Walker.

0: Op een warme vrijdagavond. Een hele warme vrijdagavond starten we bij de club Antones in Austin, Harry. En dat was heel wat aan de hand vanavond.
1: Ja, dat is de bekendste club van Austin. En veel buitenlanders en van alles wat. En iedereen die een beetje van blues heeft, die kent Antones in Austin. Nou, wij zijn er naar binnen gegaan en wij zagen eerst Lou en Barton. En toen werd al gezegd dat Clint Eastwood ook in de zaak was. Nou, het is een zaak nog kleiner dan Paradiso, de helft ervan of zo wat. Met een hele slechte belichting en een kleine backline op toneel en zo. Maar verder een zeer swingende aangelegenheid. Wij waren nog... Oh, er komt een hele grote limousine aan nu. Nog niet zo lang toen kwam opeens Clint Eastwood binnen. Dan zei ik, ja, wat doet zo'n man daar nou? En eerst kijk je gelooft dat niet en je gaat eens een keer 3-4 keer kijken. Maar dan blijkt ineens dat inderdaad die meneer, dat hij dat echt is. Een man van, ik weet niet hoe, in de 64 is hij nou. 64 is Clint Eastwood en die start daar ineens te kijken naar zo'n band, helemaal achteraf. Maar je loopt erop toe, je denkt van dit is hem niet, maar dit is hem, het was hem inderdaad. Ja, wat doet zo'n man daar? Nou, wij weten dat Clint Eastwood een enorme liefhebber is van muziek. Hij heeft onder andere het leven van Parker proberen te verfilmen enzovoort. Nou, ja, die stond hier dus ook in Antones en wij zagen een zeer swingende band called Buckwheat. Nou, een fantastische band, Sideco band. Er ging even wat fout met de techniek, maar verder is het een fantastisch goede band. En ja, het is hier toch een zeer aparte sfeer. Nu komt er een limousine aan en er staat allerlei vrouwen uit.
0: En toch wel even nieuwsgierig wie dat bent eigenlijk, hè?
1: Ja, en verder zitten er gewoon allemaal gewone mensen, net zoals als de Lustra en mij.
0: En een hele ontspannen sfeer eigenlijk.
1: Ja, ontspannen sfeer hier in Austin. Nou moet je zeggen dat Austin ontzettend... er is ontzettend veel te doen op het muziekgebied. Johnny Copeland speelt hier, The Meters. Sue Foley,
0: Little Feet,
1: Luan Barton, Little Feet, Taj Mahal, te veel om wat te noemen eigenlijk. Dit is dus eigenlijk wel de start van de muziek in de USA. New Orleans gaat daar voor door, maar als je dat hier zo eens bekijkt, start van 400.000 mensen, nou dan moet ik zeggen dat er al gaan weg hier.
0: Ja, het is een gezellige stad, het is ook een hele groene stad, hè?
1: Het is een mooie stad, het is een groene stad, het is de hoofdstad van de staat Texas. En die meneer Austin, dat was ook een belangrijke man in de...
0: Stephen Austin.
1: Ja, precies. Stephen Austin, dat was ook een aanvoerder van de Texaan.
0: Het wonderlijke is van dat het allemaal in een hele informele sfeer gebeurt hier zo.
1: Ja, want...
0: Het is maar een heel gewone club, Antones.
1: Ja, een toneel wat niet zo gek veel voorstelt. En
0: het zult Bellevue in Austin kunnen
1: zijn. Ja, nou, minder nog zelfs. En een hele slechte geluidsinstallatie. Eigenlijk niet 10 keer zo slecht als die van ons eigenlijk. En maar de sfeer is toch fantastisch en zo. En het giet er geweldig om voor.
0: En deze keer is er een orenvullend publiek. Twee avonds terug waren Jean Lacrant en ik waren hier ook. Nou, toen was er maar heel weinig publiek, toen was er een hele magere sfeer. Maar vanavond is het een goede belangstelling.
1: Ja, er zijn al wel zeker 300-400 mensen zo met elkaar. Ze lopen ook in en uit, hè. Dus er is een geweldige belangstelling hier.
0: Och, geen wonder natuurlijk, want aan deze straat, de Guadalupe Street, de Draw, zoals het hier in Austin nu wordt, daar zijn een heel aantal clubs, Austin Outhouse, Hole in the Wall en Antones, dat bent dan de drie belangrijkste misschien wel, ja. Maar er zijn er nog wel meer. Dus er geen wonder dat meest natuurlijk hen en weer gehoord.
1: Ja, het is een universiteitsstad, hè? Dat scheelt ook altijd aanzienlijk.
0: Het is toch een wonderlijke verschijning, hè? Zo'n grote limousine hier. Zo'n witte limousine.
1: Waarschijnlijk huurd, want er staat ineens een stuk of... Ja, ik weet het ook niet, daar giet nou weer voort. En een heleboel mensen staat erin. Ik weet niet waar dat voor moet stellen, maar er staat ineens... misschien kwam die naar Clint Eastwood kijken, maar die is alweer voort.
0: Ja, ik denk dat zijn man ook niet al te lang op bleef, want voor hij het weet, dan wordt hij weer anders schudd door allerlei mensen die hij zo kent
1: iedereen,
0: en interviewen.
1: Het is vrij donker daarbinnen en iedereen stond... Op een gegeven moment zag ik ook mensen kijken van, is het hem wel of is het of niet? Ja. Daar maakte ik mezelf dus ook schuldig aan. En op laatst zag ik hem weggaan en toen geloofde ik echt dat het hem was. Ja, het was hem wel dus.
0: Toch een bepaalde aantrekkingskracht blijkbaar, hè?
1: Ja.
0: Goed, laten we weer naar binnen gaan door de muziek van Buckwheat Zydeco.
1: Ja, oké. Okay. Wow!

In de voorlaatste aflevering wordt de cirkel gesloten. Van Austin naar San Antonio, terug in Houston. Ruim 7000 kilometer door 4 staten, op zoek naar de wortels van de blues.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het project Red, White and Blue duurde slechts één album. En daarop liet Harry Musquet horen dat hij ook de frontman kon zijn van een Southern Rock band als The Allman Brothers Band of Lynyrd Skynyrd. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Het komt van het album Good Day for the Blues. En Ruth Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel. Want Ruth Brown ademt blues. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Root Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware coverde een nummer van country-legende Hank Williams en hij maakt overal bluesrock van. En dat doet hij al jaren en dat doet hij goed. Harde recht voor je raap, bluesrock. George Thorogood en de Destroyers, Move It All Over.

George Thorogood and the Destroyers, Move It All Over. Ann Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze coverde een nummer van Delbert McClinton voor haar album Full Time Love. Een beroerte maakte een paar jaar geleden een eind aan haar carrière. Ann Peoples, Read Me My Rights.

Peoples, Read Me My Rights. Mike Morgan and The Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. En Mike Morgan gebruikte altijd gastzangers. Naast Lee McBee waren dat Daryl Newlish, Gary Primitz en Randy McAllister. Dit komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and The Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Rory Block uit New York is al ruim 50 jaar actief en ze leverde in die 50 jaar 41 bluesalbums af. En dat leverde slechts één hitje op en ook nog alleen in Nederland. Het komt van het album Best Blues and Originals, Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York, rondzanger Mike Markowitz uit Queens. Hij werd geïnspireerd door John Lee Hooker, Muddy Waters en Little Walter. En de band was tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Big Walter Horton en Jimmy Rogers. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York. De Smoking Joe Kubek Band, dat is een bluesband uit Dallas. En gitarist Joe Kubek werkte jarenlang samen met zanger Benoist King uit Louisiana. En Joe Kubek kreeg Smoking voor zijn naam omdat hij altijd een sigaret in zijn mond had tijdens optredens. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. De Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl.

The Smoking Joe Quebec Band, Play On, Little Girl. Barbara Lynn, dat is een bluesgitarist uit Texas en ze maakte nooit gebruik van studiogitaristen. Ze speelde altijd alles zelf in. En ze werd groot in het clubcircuit van Beaumont in Texas. En haar hit You Lose a Good Thing bezorgde haar nationale roem. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Jim Suller runt al jaren een blues trio in het clubcircuit van Austin. En meestal is hij te vinden in de bluesclubs in Sixth Street, want hij is namelijk een garantie voor een vol huis. Dit komt van zijn album Starvation Box. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Het komt van het album My Heart's in Memphis van Irma Thomas uit Louisiana. En de voormalige serveerster in een nachtclub kreeg daar later de eretitel Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Blue in the Heart.

Irma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het album Guitar Slinger van Johnny Winter uit Texas staat bij iedere bluesliefhebber in de kast. Johnny Winter, I Smell Trouble.

0: Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens, maar ben je bekooi of zoiets?
0: Ja, je bent
3: hoog ik hoor. Waar was dat van?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam, maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off de mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg, maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging hij uitrekenen, zoveel huur krijgen we ervoor, want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor, maal 12, maal 10, dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar het was toch, nou ja, dat was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig. Ja, ja. Ja.
2: Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou... heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds verhuurd, hoor. Want boven is 2 verdiepingen schoon verhuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunkbandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld. Dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: dan gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: daar hou ik van. Ja.
2: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens, dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofdjuffrouw.
0: Siska Dresselhuis? Ja. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ik ben op de Oude Gracht geboren.
2: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerst koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma. Maar,
2: een hele goede India heb je daar. Ja, Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit. En toen zei... een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg je helemaal de tering. En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Ja. Dat las ik dus, dat die... Dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: Ja. En die gingen toen met de 50 jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen. En ja. Een auto en een koelkast. Dus ja, ik heb al die dingen heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dus dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest gewoon huis gekocht worden. Ja. En dat was eigenlijk te moeilijk. En dat, ze werden er niet gelukkiger van, maar... Een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek. Die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven. Maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo erg is het, ja.
2: Het lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of niet eens rechts, maar heel
2: conservatief
0: erg...
2: of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval. Jezus. Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja.
0: Nou.
1: Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die banen bood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ik had toen net mijn oudste. Dus... daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de baas is van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik geen zin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. Dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof, financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was dat programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma in Amsterdam.
1: Zo,
0: nee, toen was bij de VARA was dat
1: VARA
0: nog.
1: Oh, ja, ze is bij
0: op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen, ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopte we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we gezitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Zo, nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet.
0: Nee. Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma Pas.
0: Ja, daarom.
1: Ja, ja.
0: Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78, volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Maar
0: net als Jules en zo.
1: Ja, maar Jules is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt. Die is helemaal echt.
1: Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en de oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen, gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was het
0: waar waren ze? Ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze, vond ik. Werken en was het
0: waar waren ze? Ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins, maar gewoon somber waren ze,

0: Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
1: nee,
0: zo.
1: Nee, maar het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat, ja, omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
0: Ja.
1: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener en ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam, maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
0: Nee, precies. Ja.
1: En ik vind dat de Rotterdammers zijn
0: goed.
1: De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Dat zijn, maar goed, dat is dan weer
0: veel meer rouwdouwen.
1: Een vooroordeel van
0: minder
1: mij misschien.
0: Minder gepolijst. Ja.
1: Ja. Dat, maar hoe is het tegenwoordig hier? En, ik bedoel, hoe heet hij nou weer? Met Dominee Visser en zo.
0: Het is extreem veel zwervers.
1: Ja.
0: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen, dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen en hartstikke. Heel veel psychiatrische patiënten, weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig. Dat is echt extreem veranderd de laatste 10 jaar.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als je van centraal loopt naar
1: onveilig en zo, hoor ik laatst. We hebben de Kluiskade, de Chinezen en zo. Die niet zo snel in opstand komen. Maar,
0: nee. Nou ja, het is...
1: Hangt dat allemaal samen of...
0: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eigen. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee.
1: Ja, ja.
0: Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen. Die nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk, waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel... vrijheid en je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet
1: niemand,
0: gek.
1: Niemand kijkt
0: of er nou een mens sluier loopt of dan je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
1: En wat is, er was, ja, ze zit wel, daar stoppen ze wel geld in. Het is toch culturele...
0: hoofdstad.
1: Samen met Porto. Plossing, vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plossing duikt er elk jaar weer twee op.
0: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld. Dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we. Maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
1: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
0: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja. Dat
0: werk ik zelf wel, Als ik als je een drent jenever geeft, is ook niet echt.
1: Nee, jenever is. Ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Nu als ze een half flesje jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: dus agressief is
0: kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar.
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje.
1: Beetje
0: somber en agressief van, omdat mensen het vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat
0: snap ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken, ik was ook heel heftig.
0: Ja,
1: ja,
0: dat
1: is ook je neef.
0: Ja. Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van rare onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus als mensen het dan niet wilden snappen, dan werd ik met je neef, werd ik altijd. Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terugkom op het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus. Ik hou echt van de natuur en zo. En met kijken en soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar? Nou,
0: ik kan ook heel goed. Ik ben van alle markten thuis. Ik kan ook goed. Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één en al horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je wel, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar ja, je hebt wel op straat, dus bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: geldt
1: al,
0: hey,
1: kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets.
1: Nou, nee, maar
0: dat wel eens gedaan? Of zo.
1: Dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja. Die.
1: Ja, het is heel vervelend. Want dan zie je ook iedereen. Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, dan, en je zit ergens anders, dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken.
0: Ja, dat is discipline. Temptation.
1: Ja. Ja, dat is een hard aan door mij. En ja. wat vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus
0: dan neem ik die laatste
1: ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En dat las ik ook dat een van de dingen is die jij op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja. Maar ik kan erg slecht tegen mensen die. Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. Zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rok hangen. Ja. Ja, ik had van de week hier voor de deur stond dan weer een meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus. De mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het. Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, kan je moeten toch even wat doen. Nou, ik loop wel even naar de politie. Nou, ik loop dat is hier om de hoek. Dus ik loop bij de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus ze zeggen, hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ze nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Het was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. Dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben ze tas naar hem toe gegooid en gezegd, en nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk, dat even iemand een koffie geeft. Even iemand met hem praat. Maar dan, ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En daar word ik dan. Dat soort dingen kan ik erg
0: pissig. Die Dominic Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ja, ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominic Visser zegt dat hij niet meer bezig is, dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Dan denk eens, nou ja. Die man doet ook zijn best. En nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden. Of gebruikersruimtes. Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon aan mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... Nou ja, er is een probleem, oké, er moet dus een oplossing gevonden worden.
0: Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is...
1: Ja, dan heb je een of andere...
0: Men komt er niet van af, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter, ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En dan hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché-burgemeester.
1: Ja, het is gewoon nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is die.
0: Wat ik net zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehalte.
0: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en dan als dat grote hoofd dan zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hobby in zijn keel.
1: Ja.

0: Laatje zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat mag ik toch wel even. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké, okay, hè? Wie was dat nou? Ja, Louis David. Ja,
2: ik ook niet.
0: Hé, wie is dat?
2: Nog een
0: poes. Kijk eens. Welke kerk is dat?
1: De Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 21:30. Vreselijk.
0: Ja?
1: Voor als je laat hebt gemaakt.
0: Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
0: De hervormde kerk? Ik denk het wel.
1: Volgens mij is het katholiek. Toch
0: wel?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat is moet ook katholiek zijn. Maar ik zou begonnen. Ik ben niet zo kerker. Kerkelijk. Weet ik. Hoe heet dat?
0: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg.
0: Hieronder. Oh, dit is hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco. Dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown. Dus ik zit in het Bermuda-driehoek. Dus ik tussen een van de drie verdwaal.
0: Plus
1: dus
0: een prachtige, oude, knoestige boom daar. Hè? Een oude eik. Is dat fantastisch.
1: Is dat eik? Ja, dat weet ik niet.
0: Het lijkt het wel al. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
0: Nee, het is een eik. Ja. Ja. Hoewel, het kan ook een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
0: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
0: Mag die helemaal niet geplukt worden.
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor, hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee. Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
0: Nou, kijk eens, en het pand ziet er toch wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we weer een baby in de house. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
0: Ben je nog eens kwijt? Ik ben
1: iets kwijt. We hebben het niet over muziek gehad. Daar heb ik ook niet zoveel verstand van.
0: Nee,
1: dat is meer jouw hobby.
0: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar hele... The Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
0: The Cradle of?
1: Of Filth.
0: De wieg van?
1: Het vuil.
0: Aha.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar wat ik ben net naar PJ Harvey geweest. Dat vond ik ook wel leuk. En ik vind de nieuwe van de Postman heel erg leuk. Ze staan er zelf geloof ik helemaal niet achter. Maar het is een beetje Bob Marley-achtig. Heel gezellig. Lekker rustig om te draaien. Maar ik hou wel van heel veel. Ik hou niet van jazz. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee, dat vind ik niet leuk. Zoals Jules.
1: Oh, vreselijk. Nee. Volgens mij is jazz ook gewoon... Stel mensen die iets hebben van, weet je wat, we gaan met z'n allen op het podium staan en we zien wel wat er van komt en we pielen maar een eind weg. En kijken wie er het eerste wegloopt. Ik weet je
0: wel. Nou ja, dus als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of die mensen, de oude free jazz is inderdaad.
1: Operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van word. Operette,
0: dat draaien die ouders zeggen.
1: Ja, hou op. En dan al die Jordaan liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
0: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik dat.
1: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
0: André
1: niet.
0: André Hazes, dat vind ik het ergste van deugden.
1: André Hazes.
0: Nee. Dat vind ik niks.
1: Een beetje verliefd was alweer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
0: Ja, dat was toen... maar ik vind het echt...
1: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. Ja, ik ga heel vaak. Ook DJ's en zo vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus... En meidenmuziek vind ik ook altijd leuk.
0: De chorus of zo.
1: Nou, nee.
0: Dat is alweer... Die zijn te mooi.
1: Dat is te netjes.
0: Ja.
1: Ik hou alweer een beetje...
0: Een beetje ruiger.
1: Ja, Courtney Love. Met hol en zo. Dat soort dingen. Die punkmeiden bij elkaar. Dan word ik altijd wel blij van. Ja.
0: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch...
1: Weerschat. Je moet een beetje opletten. Ja, revival, hè. 80 jaar. Na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punk die ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols ja. en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
0: die worden dan ook weer vicious?
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. En, ja, je weet het niet.
0: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
1: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Ik ben een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd met NWA en zo. Nikkies with Attitude, vond ik me zo omlachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. Er was zo'n grote t-shirthal en er zijn gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ze zei, hier heb je twee kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton en... Ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen en zo bij de ingang zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze hebben nog maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de police.
0: Ja.
1: Ik
0: moet ik al die mensen eruit gooien. Ja.
1: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, nee, nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Nou ja, geef er maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want we hadden allemaal iets van wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel...
0: Ik heb het in het begin even gevolgd, zo, die rap. Nee. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
1: ja, het zit saai, joh.
0: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
1: Ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount?
0: Ja, dat vond ik
1: ook heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want er kwam...
0: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, Tupac en zo.
1: Ja, jongen, die hebben ghetto's, dus dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
0: Op die manier red en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
1: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
0: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
1: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
0: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
1: Er zaten
0: 6 van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
1: Buikdanseressen.
0: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Nee. Ja. Nou, Kaar. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens... Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much. En de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
0: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf. Misschien dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drents. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan. Dit is echt geschreven. Maar dat gaat over... Het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band. En wat er allemaal gebeurt. Dus en de tekst dat loopt als volgt. Dat giet over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan, niks is eigenlijk veranderd ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Dan nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden ja, die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Daar waren we bleven, want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spullen voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, nou ja, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, nou leugen je dan best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van van iemand die in een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room, sound check in the after gloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good, and I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by, hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Yeah, one more. Tekst van HMSG en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ja, ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch wel een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. Die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet. En een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven, daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken, een aantal mensen waar je mee van doen hebt, waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk, maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens in, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de aftergloom, tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One more heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Waywood Ellis, dat is de artiestennaam voor gitarist Graham Dee uit Londen. En hij speelde in The Quotations, dat was de begeleidingsband van The Walker Brothers. Hij speelde nog even bij Them, de band van Van Morrison. En later was hij actief bij David Bowie en Steve Marriott. Maar hij tekende een solocontract bij Polydor Records. Waywood Ellis, I like what I'm trying to do.

Wayward Alice, I Like What I'm Trying To Do. Jane Denham, dat is een grote naam in Australië. Ze heeft daar 4 nummer 1 hits, 6 top 10 hits en ze stond met 12 video's in de top 30. Intussen is ze al gecontracteerd door een label in Nashville. Jane Denham, Shelter.

Jane Denham, Shelter. Gitarist Pete Townshend schreef lekkere popnummers met pseudo-intellectuele teksten voor de Who en dat leverde aan de lopende band hits op. Dit nummer eindigde op 2 in de Engelse hitparade. The Who, I'm a Boy.

The Who, I'm a Boy. Tim Hicks, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij heeft 18 top 10 hits in Canada en 2 nummer 1 hits. De man is een afgestudeerde psycholoog, maar hij woont de helft van het jaar in Nashville, want dat is blijkbaar het beloofde land voor singer-songwriters. Tim Hicks, Stronger Beer.

0: Yeah, we do, baby.
1: Tim Hicks, Stronger Beer. Episode 6 uit Londen. Dat was een band met zangeres Sheila Carter. En de band coverde een nummer van de Hollies. En in de band speelden twee muzikanten die later bij Deep Purple opdoken. Ian Gillan en Roger Glover. Episode 6. Put yourself in my place.

Episode 6, Put Yourself in My Place. Jody Dyreen, dat is een singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland. In 2013 verhuisde ze naar Nashville en ze keerde daarna niet terug naar Nieuw-Zeeland, maar ze vestigde zich in Australië, want daar is veel meer werk voor Americana-artiesten. Jody Dyreen, Heartbreak in Honey.

Jody Dyrene, Heartbreakin' Honey. Bluesology uit Londen, dat is de bluesband van zanger Long John Baldry en de jeugdige pianist Rack Dwight, die zich later Elton John noemde. Dit is de B-kant van de single Come Back Baby en die werd gezongen door Elton John. Bluesology, Mr. Frantic.

Bluesology met zanger Elton John, Mr. Frantic. Christy Lamb, dat is een van de best verkopende artiesten in Australië. Eigenlijk is ze rockzangeres en ze toerde ook veel met de Australische rocklegende John Anglis. Maar ze stond ook al op alle grote festivals in Australië. Maar af en toe neemt ze ook iets op wat lijkt op country of Americana. Christy Lamb, Manhunt.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Broken van Walter Trout is het album van deze week. En in 2013 werd Walter Trout tijdens een tour door Duitsland ernstig ziek. Hij kreeg in Amerika een nieuwe lever. En in 2015 maakte hij zijn comeback in de Royal Albert Hall in Londen. En daar werd hij meteen benoemd tot ambassadeur van de British Liver Trust. Walter Trout, Breathe.

Walter Trout, Breathe. Gitarist Glyn Desmere was gitarist in Londen bij de High Grades en bij de Michael Holiday Band. Maar hij begon een solo carrière met als artiestennaam Des James. En de eerste single was een cover van de Yardbirds. Des James, Little Games.

Des James, Little Games. Charlie Daniels uit North Carolina speelde in de Misty Mountain Boys en de Jaguars. Hij schreef nummers voor Elvis Presley, hij speelde op albums van Bob Dylan en hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd. Dit was een hit in Amerika en Canada voor de Charlie Daniels Band. The South's Gonna Do It Again.

The Charlie Daniels Band, The South's Gonna Do It Again. John Mayall nam de nieuwe single op met zijn nieuwe gitarist Eric Clapton, maar John Mayall wist op dat moment niet dat Eric Clapton achter de schermen al bezig was met de samenstelling van zijn volgende band, Cream, John Mayall's Bluesbreakers, Little Girl.

John Mayles Bluesbreakers, Little Girl. Het is een compositie van gitarist Dickie Betts en het staat op het album Brothers and Sisters. De single werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigt op 7 in Canada. En het was de laatste keer dat basgitarist Barry Oakley meespeelde, want hij kwam even later om het leven bij een motorongeluk. The Allman Brothers Band, Ramblin' Man.

The Allman Brothers Band, Ramblin' Man. Na het vertrek van Steve Winwood naar Traffic gaan de Spencer Davis zanger Phil Sawyer van Fleur de Lis naar zijn band. Het nummer is geschreven door Johnny Guitar Watson, de Spencer Davis groep, Looking Back.

Spencer Davis Groep, Looking Back. Jessie Coulter uit Arizona, dat is de weduwe van Waylon Jennings en de moeder van Shooter Jennings. En daarvoor was ze getrouwd met de beroemde gitarist Duane Eddy. Ze maakte 16 albums en ze had 14 hits in Amerika. Jessie Coulter, Why You Been Gone So Long.

Jesse Coulter, Why You Been Gone So Long. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van zanger Toy Caldwell. Het werd een top 10 hit in Amerika en het nummer werd gecoverd door Waylon Jennings, de Zac Brown Band, de Minglewood Band, Alabama en Blackstone Cherry. De Marshall Tucker Band, Can't You See?

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En nog wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet. Thank you.

altijd een van de mooiste LP's van Cubian Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Cline, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En daarvan het nummer wat gaat over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, Huringer van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana-duo van bestaande uit de Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet je die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakt was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom in 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van de draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac's ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac, dat was de schrijver. Een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een productie uit, een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Johnny Beaufort, Central Standard Time. Central Time, dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time, je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time, dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uren met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan luister je naar op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Harry's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feet uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Denk ik dat al een jaar of 15 bestaat, denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dog Food, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

De eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de NECD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar door ze ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een hele recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

De derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van The Band of Heathens. En doorveer het origineel uit 1974. En net als van The Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de cd Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, daar speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simo. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Christone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Christone Ingram. Shaw Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal op Bjorn. Maar Shaw Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderballs. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 zong Cuby in the Blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug, toen bracht Bobby Rush het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Christone Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Rush dus met Chicken Heads.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het zijn min of meer de jeugdzonden van de Nederlandse artiesten, want ook zij zijn ooit begonnen, maar hoeven zich absoluut niet te schamen voor hun debuutsingles. Johnny and the Cellar Rockets, dat was een band uit Amsterdam met gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden. De band coverde All My Lovin' van de Beatles, maar ze noemden het nummer Close Your Eyes. In 1964 ging Jan Akkerman verder met de Hunters. Johnny and the Cellar Rockets, Close Your Eyes.
3: Close.

Johnny and the Cellar Rockets, Close Your Eyes. De Shoes uit Leiden, dat was de band met de tweeling Jan en Henk Verstegen en de soulvolle zanger Theo van Es. En hij had solo een nummer 1 hit in de Amerikaanse disco charts. Maar hij kwam terug naar Nederland omdat hij heimwee had naar Leiden. De Shoes hadden 15 grote hits en dit was de eerste hit. De Shoes, Standing and Staring.

The Shoes, Standing and Staring. The Machine, dat was een band uit Rotterdam. En nadat zanger Spooky uit de Swinging Soul Machine stapte, zetten de andere bandleden er een punt achter. En ze gingen verder als The Machine met een Blood, Sweat and Tears aanpak. De debuutsingle stond 8 weken in de nationale hitparade. The Machine, Lonesome Tree. I've

The Machine, Lonesome Tree. U zult er niet van opkijken dat de band Amsterdam uit Amsterdam komt. Het was de band van de broers Martin en Donald van Os, Peter van Asten en Michel van Dijk. En de band kreeg eigenlijk nooit de waardering die de muzikanten verdienden. Michel van Dijk zagen we later nog terug bij Exception en Elkwin. En Peter van Asten werd een succesvolle producer. Dit was een top 40 hit voor Amsterdam. Lucy, Lucy.

Amsterdam, Lucy Lucy. Smile, dat was een band uit Den Haag met zanger Bas Muis. En dat was weer de vader van de huidige acteur Bas Muis. En zijn stem leek sprekend op de sound van John Lennon. George Coymon schreef het nummer en het werd een top 10 hit in Nederland. Smile, it's gonna be alright. It's gonna be.

Smile. It's gonna be alright. Le Baroque, dat was een band uit Baren met zanger Gerard Schoenhaker die zich Gary O'Shannon noemde en de broers Frank en Robin Muizer. Dit was de eerste en tevens de grootste hit voor Le Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. Shocking Blue uit Den Haag. Dat was de band van componist en gitarist Robbie van Leeuwen en zangeres Mariska Veres. En het was de enige nummer 1 hit in Amerika van een Nederlandse band. En het nummer was niet alleen in Amerika een nummer 1 hit, maar ook in Zwitserland, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Singapore, Nieuw-Zeeland, Japan, Italië, Frankrijk, Canada, Brazilië, België en Australië. En heel vreemd, in Nederland bleef het nummer op 2 in de hitparade steken. Shocking Blue, Venus.

Shocking Blue, Venus. Blues Dimension, dat was een band uit Zwolle met zanger Leen Ripke en pianist Helmi van de Vecht, basgitarist Herman Deinem en drummer Hans Lafaye stapten alle drie over naar QB and the Blizzards en zanger Leen Ripke werd chef-kok bij het sterrenrestaurant De Libreye. Blues Dimension, get ready.

Blues Dimension, Get Ready. Na Johnny and the Cellar Rockets ging de Amsterdamse gitarist Jan Akkerman verder met de Hunters, met zanger Ron Buitelaar, die we later terugzagen bij The Maskers. En na verloop van tijd stapte Jan Akkerman over naar Brainbox. Maar dit was nog een top 10 hit voor de Hunters, Russian Spy and I.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Please Stay van The Crying Shames is het album van deze week. En dit document van deze band uit Liverpool is gerealiseerd door producer Joe Meek uit Londen. En de meeste bandleden zijn intussen overleden. En als er nog fans leven, is dit mooie album met het complete oeuvre een leuk hebbeding. The Crying Shames, Wanna Be Loved.

0: you're out of sight.
1: The Crying Shames, Wanna Be Loved. The Roadies, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Harry Rijnbergen uit Oude Pekela. En de band toerde door Nederland, Italië, Engeland, Duitsland en België. En Harry Rijnbergen maakte ook nog enige tijd deel uit van de band Zen in Amsterdam. Maar daar voelde hij zich geen moment thuis. Dit was een top 5 hit in Nederland voor de Roadies. Take Her Home.

The Phantoms, I'll Go Crazy. Scope, dat was een band uit Valkenburg in Limburg met Leij Hendricks de zanger en Arno Roelofsen als de gitarist. Het werd wel een hit, maar het bleef de enige hit voor Scope, Be Mine Again.

Be Mine Again. The Outsiders, dat was een band uit Amsterdam met frontman Wally Tax. En in 1966 stond de band in het voorprogramma van de Rolling Stones in de Brabanthallen in Den Bosch. En in Parijs stonden de Outsiders in het voorprogramma van Little Richard. En het regende werkelijk hits. Keep on Trying, Touch, Monkey on Your Back, Summer is Here, I've Been Loving You Too Long. En ook dit was een grote hit voor de Outsiders. Lying All the Time.

The Outsiders, Lying All The Time. Hu en de Hilltops uit Den Haag, dat was de band met zanger Hans van den Toren. De band stond in het voorprogramma van The Kinks en gitarist Fred de Wilde stapte over naar Shocking Blue en drummer César Zuiderwijk zagen we later terug bij Living Blues en Golden Earring. Zanger Hans van den Toren ging solo verder als Ralph Anderson. De band werd geen succes, maar leverde wel 4 ijzersterke singles af. Hu en de Hilltops, Cry Me a River.

Who in the Hilltops, Cry Me a River. De T-Set uit Delft werd opgericht door zanger Peter Tetterow en organist en componist Hans van Eyck. En het was een succesvolle band totdat Peter Tetterow in 2002 overleed. De band scoorde aan de lopende band hits. Early in the Morning, Tea is Famous, My Bellamy, She Likes Sweets en ook dit werd weer een hit voor de T-Set. Don't You Leave.

De T-Set, Don't You Leave. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Left Side, dat was een band uit Volendam met zanger Harmen Veerman en Peter Koelemijn, was de producer. De band had 5 hits in Nederland, maar de band had ook hits in Frankrijk en Brazilië. En van deze hit werden in Frankrijk 40.000 singles verkocht. Left Side, Like a Locomotion.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
2: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zei, oh, wacht even. Dan brengen jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen de kortst mogelijke tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
3: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo. Nee, een man van de jaren 50, 54
2: ja,
3: of zo.
2: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker.
3: Een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen.
2: Ja.
3: Hij kende Maastricht ook dat.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar ze weer nou bent. Dat is dat Acadian Museum.
2: Ja, het is historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze dan plaatsen gaan die Acadia heten. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
3: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd. Hoor.
2: Verjaagd, ja. Kijk, de British keep on coming. Hè. En dus,
3: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Dus
2: ze cultureel ook. Ja, eigenlijk. Ze zijn ook. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria. Het telegebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover. Maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen. Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
3: Prachtig museum.
2: Een heel mooi overzichtelijk museum. Waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook het, de keuken, La Cuisine, is hier vertegenwoordigd. En ja, zo, het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet wordt hier ook de taal wordt, nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
3: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
2: Ja. En kijk, Arcadia is de Franse spelling of een mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk in het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Acadian was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Zydeco muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zou ik maar zeggen, Cuba en die kant op. Afrikaans, Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folk songs, drinking songs, dus de sailors, liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was de contradans, de jigs en de hornpipe dan van de Engelsen en de Scots Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel, heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hierachter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas Swing. En country en western rock and roll is een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blokje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. De triangel. Hoe smeert hij ze dan mee?
0: Ja, smeert hij ze, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En...
1: ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende instrumenten in de Acadische muziek. De Cajun music.
1: Laat nog even verder oplopen.
0: Want het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er, moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mal acadien provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders en daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in Praden. Ja.

0: fiets en viel plat. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, het was toch wel arm hier en daar. Want die vergelijking kun je dan ook wel weer trekken met een beetje met het veengebied hier.
0: Hmm.
1: Het was daar niet echt dat je kon zeggen van, dat het er rijk uitzag. Nee. Maar bij meneer Swallow, daarentegen.
0: Mr. Floyd Swallow, een goede kennis en misschien wel een goede vriend trouwens van J.D. Miller. Meestal van dezelfde generatie, zo dik in de 60 al. En Mr. Miller was al in de 70. Mensen die na de oorlog actief waren in de muziek en heel vaak met de muziek. Nou, die man die treffen we dus aan in het kleine plaatsje. Prachtig was niet, maar wel een klein plaatsje. Viel plat.
1: Nou, en we kwamen daaraan. Eerst in een grote Floyd's Record Store was het. Hè? Dat is een hele grote winkel waar een vriendelijke bedrijfsleider ons dan naar het bureau van Floyd bracht. En dat zag er wel fantastisch uit. In tegenstelling tot het plaatsje dan. En deze man, die hoef je maar één vraag te stellen eigenlijk. En dan, wij waren gewaarschuwd trouwens. Wie had ons gewaarschuwd? Ik meende iemand van Munich of zo.
0: Nee, iemand van de Nederlandse plaatmaatschappij Music and Words. Die vaak materiaal uitbrengt van de labels van Floyd Swallow. Van het Swallow label of het Maison du Soul label. En die had al gezegd van, vroeg hem wanneer is hij in de muziek begon. En hij houdt niet weer op.
2: Yeah, we actually started back in 1957. And we were doing some swamp pop music, and I started the Swallow label, and then later when we got into swamp pop music, we decided we swamp pop and Cajun, we were going to put another label called Gin Records. I named that after my wife. She wasn't my wife then. I was trying to make a few points, and it worked. In 1975, I started Maison du Soul Records through the insistence of the late Clifton Chenier, who told me at the time that Zydeco was coming on strong and I'd better get with it, better start recording it because it was coming on strong. And he was right. And I looked in and got a couple of great albums, three great albums by him for the label. And but that's been our labels, Maison du Soul, Gin and Swallow.
1: So you got a lot of famous artists in your
2: over the years. I was very, very lucky to have recorded greats like Clifton and, of course, the late Dewey Balfe and his brothers, and Nathan Apshire,
1: yes,
2: Lawrence Walker, and of course some of them that are still living, like Belton Richard and Michael Doucet, and the Jambalaya Cajun Band is a very hot group now.
1: We saw them.
2: Ronnie Romero.
1: I think we saw them on the video.
2: I don't want to skip anybody because in 40 years you go through quite a few names.
1: Yes.
2: Adam Hébert, his material is starting to recirculate quite a bit. He had a lot of songs that he composed back in the early 60s that are happening again, which is nice. And we do, our latest group is called Tasso. They were known as Macaulay, Reed, and Vidrine before, but then one of the players left, and rather than keep changing their name, I suggested a generic name, so they used Tasso, which is a meat delicacy here. It's sort of a smoked meat delicacy that goes into a lot of sauce piquants and whatnot. And so it's a popular name here. It's actually of Spanish descent, I'm told, but here it's a popular thing. So they call themselves Tasso. There's some young guys in their 20s, and they're doing music as though they're back in 1929.
1: In Holland, you got a lot of bands who got the same instruments and playing the same music, but add a dialect, Dutch dialect to it.
2: Mm-hmm.
1: So you got this music going on and with the Dutch dialect, you know? They do very well.
2: That's all right. You can

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was Tzaidiko on the Bayou van Terrence Simeon, die ook speelde in de film The Big Easy met de Mellowed Playboys, Harry.
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow en Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Pinieur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.

0: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Muskee schreef een prachtig nummer met hitpotentie, maar de single deed helemaal niets. Bluesmuziek kan namelijk heel onrechtvaardig zijn. Cuba and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Coco Taylor uit Chicago werd ontdekt door Willie Dixon bij Chess Records. En als ze geen optredens had, dan werkte ze gewoon als schoonmaakster. Wang Dang Doodle was haar grootste hit. En dit is een herschreven versie van het nummer I'm a Man van Bo Diddley. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Son Seals uit Arkansas trok pas op 31-jarige leeftijd naar Chicago en daar kende niemand hem. Hij was dan ook dolblij dat hij een contract kreeg als huisorkest bij de Expressway Lounge. En daar werd hij ontdekt door Alligator Records. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Albert Collins werd groot in Houston, maar hij wilde carrière maken in Los Angeles. Maar daar wisten de producers totaal geen raad met zijn muziek. In Chicago voelden ze hem veel beter aan en daar werd hij in de jaren 80 het bluesfenomeen van Amerika. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Albert Collins, Blue Monday, Hangover. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar de man kon totaal niet zingen. Hij pleegde overigens zelfmoord in een politiecel waar hij zat wegens huiselijk geweld. Dit nummer werd gezongen door soulzanger Johnny Sailor. Roy Buchanan, That Day.

gitarist Roy Buchanan en zanger Johnny Sailor. That did it. Carrie Bell uit Mississippi begon in Chicago als straatmuzikant en later werd hij de mondharmonica-speler van Muddy Waters. Lurie Bell, zijn zoon, was zijn gitarist. En dat was een uitstekende gitarist, maar die man werd geteisterd door mentale problemen en verbleef het grootste deel van zijn leven in de inrichtingen. Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman.

Gary Bell, I Got a Rich Man's Woman. Long John Hunter werkte ruim 30 jaar in het clubcircuit van El Paso in Texas en net over de grens in Juarez in Mexico. En hij maakte eigenlijk begin jaren 90 pas zijn eerste album. En daarna ging het snel en veroverde hij heel Amerika. Long John Hunter, Marfa Lights.

Long John Hunter, Mava Lights. Joe Louis Walker uit San Francisco was jarenlang de gitarist bij Lightnin' Hopkins en daarna bij Fred McDowell. Maar bluesproducer Tom Hemrits maakte een echte blueslegende van hem, Joe Louis Walker. I won't do that.

Jean-Louis Walker, I Won't Do That. Geneva Magnus uit Detroit besloot na een concert van Otis Rush om blueszangeres te worden. En ze opereert tegenwoordig vanuit Los Angeles en zingt alle frustraties uit haar moeilijke jeugd van zich af. En dat noemen we dan blues. Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do.

0: love with you.
1: Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do. Billy Brands, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago, en hij beschikt over een all-star band, The Sons of Blues. Hij leerde het vak van James Cotton, Junior Wells en Kerry Bell, en tegenwoordig is hij de beste mondharmonica-speler in Chicago. Billy Brands en The Sons of Blues, Blue and Lonesome.

Billy Brands and the Sons of Blues, Blue and Lonesome. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Elvin Bishop, dat was de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Hij maakte met producer Kit Anderson het album 100 Years of Blues. En dat deed hij samen met mondharmonica-veteraan Charlie Musselwhite. Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Midnight Hour Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Waarom tankt je man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat? Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog, hoor. Ik heb dat, nog dat rode oorlogsgevoel.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet om te praten met zijn gasten op een locatie over zaken die hij van binnen raakt. En deze keer giet hij naar Bourtange, want dat is de plek waar als de tekenaar, docent, journalist Ger Siksuut Grunning geboren is.

Dit was vroeger een zandweg. En dan wordt rechts worden ergens nog restanten winnen van het oude Junkerhof. Nee, Junkerhof, dat is een hele zandweg. En dan wordt rechts worden ergens nog restanten winnen van het oude Junkerhof. Nee, Junkerhof, dat is een hele recht. Dat is

0: Of ook de man nooit van een begrafenis, nog nooit. En dit was, er waren niet toch nog oorlog wat Joden in Bhutan. Dat was de meest oostelijke kille, heet dat, van Nederland. Oostelijke, er zaten nog een Joden, maar er zaten nogal wat. En moeten we kijken of er nog wat is. Kijk, ik woonde door, riep die rechter, in de Russen, ben drie van die dubbele woning. Ik ben arbeiderswoning. De middelste ervan ben ik geboren. En ja, als kind speelde ze nooit ver van hoe ze noorde oorlog. Dan ging ik met Gerardus Lotman, die woonde in hetzelfde hoes als ik. Dan stak ik hier over en dan speelden we hier op de Jurkenkerkhof. Laatst heb ik nog een tekening gemaakt met van Jan Sio Uffen. En die heb ik hier ingezet. Dat hij wat het met het werk van Sal van Messel, dokter Jaap Meijer, de historicus, pa van Ischa Meijer, kijk. Ach, mijn god, ik ben hier in 45 jaar naar geweest.
1: En stiet dat er nog altijd?
0: Ja.
1: Was dat, dit was het toen ook?
0: Nee, er stonden veel meer.
1: Er stonden veel meer, ja.
0: Kijk, ik kan er niet eens op.
1: Je bent een paar...
0: Een stuk in de kaart nog. Dat was halroer. Deze hekken. Dat was niet van die pooltjes, maar dat was een van die hoge ijzeren ding met prikkeldraad. En dat heb ik later altijd zo roer van.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde.
1: Dat is een rare associatie, zou ik
0: met
1: zeggen.
0: De kam.
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, we zijn hier.
0: We zijn hier
1: vlakbij Bhutan.
0: Ja.
1: Eigenlijk aan de westkant. En Gert die is hier geboren en die legt ons nog eens even uit wat voor bluesgevoel hij hier had.
0: Ik zeg wat op. Dit is een van de laatste nummers van Toren Tuiken.
1: Hij zoekt wat op nou in tijdschrift.
0: Kijk maar, als wie kwam hier als kinder wel, maar zo gauw het donker was, dan bleef me wel hoe de buurt, want het spookte hier. En door heb ik loten en spook weer hier in deze streek een boezejeude noemt. En hier spookt het soms. Dus soms kwam hij hier nooit langs. Daar heb ik laatst een vers over geschreven. Er was vroeger in mijn jeugd van blauwe doofheid gesproken, die door Engels liggen moest op Jodenkerkhof van Bhutan. Bang liep mijn kinderen over het pad, bij half vervalde zaken langs, met huiver voor de roegeduvel die smak spookte in de nacht. Dat ook een jong van 14 was, vertelde opa om het verhaal dat hij doof werd, halswoor zoop. En als hij doen was in de kroeg, elk aan vrees haar voor zijn mes. Maar dat de summers onderwegens van het café weer om naar hoes, toch uit even voor zijn Sarah nog een bosje korenblammen snee.
1: Boesjeuren, in dat gedicht.
0: Ja, dat boesjeuren uit. En hier in Westerwolde is het ook voor over een beuzebeller. Men was hier vrij bijgelovig in deze streek. Ik heb dat nog metmogen, dat mensen bepaalde steden echt naar kwamen.
1: Dus in hier in Westerwolde had ze ook een soort van voodoo, zeg ik maar.
0: Oh, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. En er kwam ook iedere keer na een verhoorde bie. Dat was wel mooi. Mijn pa die was nogal handig. En die bekleidde ook wel eens na een stand. Was wel van het plus, van rode plus, met van die duggetjes. En dan kwamen van die koperen kopspikkertjes op. En daar waren vuur buren door en die woonden al aan de weg. Maar hij kon nog zijn over die lange weg, kon nog zijn dat het licht aan was. Nou ja, die mensen hadden precies zoveel stelden als de mensen in ons waren. Dus die dacht, ach, ik breng die stel nog even in. Een uur of helm soms. En de maan scheen. En toen zag pa op een gegeven moment een fiets aankomen van alle kanten. En die stond midden op de weg zitten, gewoon op die stolen, met avonds over mijn koor. En die keek naar de maan. Nou, je hoorde nog dat die mamo van de fietsen, die ging alles achter. En op een gegeven moment zag een klein rood stof achterlichtje. Zag er voort. Verder nooit wat over verteld. Waren we zeker een half uur later op Spekmol. Bij mensen in de buurt. Spekmol, als de slacht was, dan werd alles wat niet wekt worden kon, dan werd opeten. Hè?
1: Ja,
0: van dat geile spek en een lijn.
1: Alles werd gebruikt.
0: En eerder alles met mosterd.
1: Ja.
0: Nou, en er werden ook al die mooie verhalen verteld. En er werd ook op een gegeven moment gezegd van, hij duurt, lees dat eind, man op stal alweer zijn. Hij zat smurns, zat in de kamer laatst van Boer Wienga. Door hem ze ook zijn. Hij is nou al drie keer zijn. En ik kende dat vooral. Pa zei niks, moe zei niks, ik zei niks. Maar man op Piet is dus een geest. Wordt nog altijd over brood. Ja, het was gewoon mijn pa in de stal al hebben gebracht.

0: We lopen nog met Gert Six hier op dat Jurgen Kerkhof. En wij hebben natuurlijk in onze vorige series kerkhoven bezocht in Mississippi en in Chicago. Dit is natuurlijk heel iets anders, hè? Ik bedoel, dit is heel sumier en hier zie je geen mens meer. Het is helemaal niet meer onderhouden. Hoeveel mensen zal die hier liggen hebben?
1: Oh, wel veel, hoor. En die liggen er nog, zeg maar, deze stand met over. Er is natuurlijk in de oorlog ook wel wat verwoest, hè? Terwijl wel even de hoort op de Jeun wel ook op kerkhoven wel bordviert, hoor. Er was het Boetang had een hoog percentage mensen die naar Duitse kade stonden.
0: Dat was natuurlijk ook gangbaar. Dat was in Drenthe en zo. Ze dachten natuurlijk, we kunnen er beter van worden.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat wel roer is. Dat op zo'n dorpje wat, nou over zeggen, zo'n 500 inwoners uit Westen. Nou, na de oorlog werden er nooit zo vreselijk veel mensen wegens oorlogsmethoden te dood veroordeeld. Maar er kwam twee uit Boetang. Twee hebben te dood veroordeeld. Wilhelm Bos, vrienden, en Siert Bruins. Die kwamen beide hier uit Deup.
2: Ja, Frank.
1: Franks die hadden een zook in hoeden en petten. Dat hoest staat er geloof ik nog wel. Dat was een kameroon, maar die is voor altijd datzelfde weer een paard over geweest. Ja, Helena Soesman, 1883, ja. Geboren 1796. Nou ja, door was dat familie van. Verboos me dat de tekst hier gewoon alleen maar opstaat in het Nederlands en niet in het Hebreeuws. Maar dit was het.
2: Oh ja.
1: Achterkant. Dan is het aan de achterkant staat. Dit is de voorkant. En aan de achterkant achterom staat in het Nederlands. Mooi schrift, hè?

0: Kijk, dat zijn die rotjes waar ik dan als kind makkelijk doorheen kon. Waar ik dan de stukken kopen, dat moest die voorstellen. Oorlogsmateriaal en kapot geschoten stukken van de synagoge. En daar heb ik mijn eerste sigaretten van gekocht. Het is al roer.
1: De synagoge in Bourtange, in de vesting zelf, wat nou eigenlijk een soort van museumdorp is bijna.
0: Ja, en, mooi. Ik ben hier dus eerst met Simon van Wattem, de dichter. En dus Jaap Meijer, Saul van Messel, nee. Een rondgang langs de synagoges, bijvoorbeeld Oostgans nog, Simon en Bayer hebben ze door gedicht van me ook. Ik herinner me zo'n fragment van Simon van, dat ging mij over hier, Dol Sjoel staat er bij als ons voel, en voor de deur stond wie. En ik stond hier en Van Messel stond naar die steunen te kijken. En ik stond er achteraf. En op een gegeven moment, die laat zich allemaal mitslepen dus met zijn gevuilden. Dus die gevuilden. Het was een allergevuilige man. En die gaat dan over dat ontbrekende stuk van de steun die erin zit. En het moest nooit eigenlijk ook meer bekend worden waar dat was. Ik heb maar niks gezegd. Maar op een gegeven moment, Nana Wams was hier de Timmerman aannemer. En die had van de synagoge Noorderoorlog eerst nog een burgemeesterhuis geweest. Die woonden gewoon mensen. En die had die steun, die is er ook om. En die had er gewoon metgenomen naar zijn werkploers. En toen dit weer synagoge was, is dat er weer inmetseld. Er was een stuk weg. Maar ik heb nooit gezegd dat ik wel woest waar die steunen was. Dan kijk, dit is hoe zit. Dat is de afstand. 3 meter. Voor dit room zat ik altijd te tuiken. Bij opa en oma. Opa was postbode hier in de dorp en ik woonde hier. En dan zat ik door te tuiken. En dan was ik ook. Ik kwam hier veel bij opa en oma. De kelder zit hieronder. Oma die deed sneeuw wonen in Salt.
1: Ja, ja.
0: Nou, er moest zo'n plankje op.
1: Ja, en
0: die kon,
1: maar,
0: ja, die kon ze niet zo gauw vinden.
1: Nee.
0: Dat stuk, mijn hele leven lang. Het had ontbrekende stuk. Het op de sneeuwwonenpot zijn. Dat heb ik maar nooit tegen dokter Meijer gezegd. Want dat was
1: zien. Dat was een illusie, jongen.
0: Een illusie weg, ja. Heb ik nooit doen. Ik heb zo'n loop.
1: Ja.
0: Op de bonenpot bij jongen. Ja.
1: Ook wel apart in zo'n klein dorp natuurlijk. 400 mensen, dan een synagoge en nog een hervormde kerk, neem ik aan.
0: Ja.
1: Dat is voor zo'n kleine gemeenschap toch.
2: Ja, ik moet
1: Het is nou een redelijk toeristische gebeuren hier.
0: Ja, daar heb ik ook niks meer doen. Dat is niet te gek.

0: In de oorlog werd hier op dit steek heel slim vochten. Van dat kader, dan wist ik ongeveer naar Drentse kadertouw. Van dat kader kwam de polten oprukken.
1: Door, je praat dan over het einde van de oorlog?
0: Ja, het einde van de 45 dus. Ja. Toen rukken ze met Sherman-panzers op en met Bren-carriers. Die Bren-carriers die herinner ik me nog wel. Ja, ja, precies. Brens, die zaten erop. Ja. Nou, in dit gedeelte, ze hadden door, en dat, als we nou doorlopen, dan komen we Oetbos. En dan er is er ook nog een stuk van de oude vesting, dat is Soldotendijk, zo heet dat. Dat is nog van de oude vesting. Door hadden de Duitsers, hadden ze een loopgrof gemaakt. In dit gedeelte zat Mango. En dat is al roer, dat we stonden hier dan naar, het is nog 2000, nou dat is dan nog 54 jaar. Die goten, kun je nog wel aanwezen. Die goten die 55 jaar, de soldaten, groot men, kist nog zijn. Loop maar even met.
1: Eigenlijk een beetje een ander soort van oorlog. Beetje, dat beetje denk aan de Eerste Wereldoorlog, die, ja. Die loopgraven had. Oh, ja.
0: Kijk, dit is een.
1: Ja.
0: Dit is een. Ja, en het, dat is, dat kan je best zeggen dat dat triest was. Kijk eens, de Duitse soldaten, het was natuurlijk zo'n beetje uitput.
1: Het was aflopen.
0: Nou, het was aflopen. En die mensen die hadden, hadden gewoon niet veel mankracht meer. Dus wat hier lag, op dit stuk, dat was een jong gedalte SS. En die waren nog fanatiek. Die waren uit de oude Hitlerjugend komen. En de jongste lichting Kriegsmarine lag hier. En die moesten zich hier ingeromen. Waarom moest dat? Kijk, weer.
1: Ja, ja.
0: Zo gaat. We hebben ze nog wel duiper, hè, als we deur lopen. Ik ben nog verstoppertje gespeeld, een cowboy en een jongetje gespeeld ook. Als hij in zo'n gat en dan ben je een takker eroverheen, dan zag je nou een ding. Want als je wat, kijk, dit soort mos, dat zat aan de binnenkant. Door hem, en dat, ja, er is alleen maar wat blads ingestoken door de joden heen. Maar doordat de mos opkwam, ben die goten nog bestond gebleven. Waarom moesten ze hier ingeroepen? Dat was bevel van de nog fanatieke kaart. Kijk, hier is een hoogte aan de rechterkant. Waarom gewoon die mensen, als ze de vijand aankomen zijn, niet achter die dik liggen? Nou, dat kan niet. Dat kon niet, omdat dan waren ze namelijk op Duits grondgebied. Als die hier 6 stappen naar rechts zet, dan is het op Duits grondgebied. En ze verdedigen dus hun land nog op bezet gebied en nooit hun eigen land. Dat was een, nou ja, dat is een ramp worden. Want de jongens die hier lagen.
1: Toen ook dom.
0: Ja, het slaat nergens op.
1: Nee.
0: Het slaat nergens op. Want die jongens, als dat vuur. Als dat vuur. Ja, die waren kans als het vuur te hard werd. Kijk, hier, machinegeweer.
1: Ja.
0: Zo, 54 jaar nooit iets. Dat is gewoon nog zo. Maar wat gebeurt er als de jongens door met Bren-carriers? De jongens hadden alleen lichte wapens hier. Kijk, misschien is het. Het is toch roer, hè?
1: Nee, daar zo aan denkt.
0: Dan lagen ze strategisch beter. Nou ja, dat was het Duits grondgebied. Als het hier dus over die bobbel heen gaat, dan is het in Duitsland. Wat is er gebeurd? Die polden, die zijn dus gewoon van dijk aan te komen. En die zijn hier. Wat nou? Dat pasgemaakte koorden is. Die pinnen hier gewoon. Dit stukje bos. Heen en weer rijden. Met Bren-carriers en al die jongens dat gewoon. En dat is een van mijn herinneringen. Dit was jarenlang was dit verboden gebied. En de andere kade. Kijk, die komt nu met vanuit Bhutang aan. Langs de weg. En dan is het aan de andere kade. Heet dat het Duitse dennenbos. Door lag slim veel explosieven, dus er mocht geen einde komen. Hier ook nooit. Ik ben hier al vrouw gekomen. Ik ben hier in mei 1945 ben ik hier geweest. Oorlog was afgelopen. En men was dat hier huid te keer gewoon haar. Geen mocht er komen. Maar ik ben er dus als kind van draaien. En ik kan me dat meschaap herinneren. Achterop de fietsen met pa hier geweest. Was wel bandjes in het fietstas. Mijn pa nog een fietsen, wat een wonder was in deze.
1: Ja, want die werden in.
0: Ja, zeker. Ook, ja, wat een wonder was.
1: Kun je nagaan hoe ver dat leger alleen was, ja. Dat je fietsen met moest nemen.
0: Mijn pa was lid van de Binnenlandse Strijdkracht, dus die mocht hier komen. En toen dus ook hier op Ruimvoort ben ik hier geweest. En ik kan me dat herinneren. Kijk eens, hier kun je dus nooit met een wipka komen. Dus aan het eind van dit pad, naar de strootkant op, stond ik hier en ik heb zo dat op de koren zo, doorlang die jonge Duitsers, die waren nooit ouder dan 16. En ik kan me als een van mijn eerste beelden in mijn leven herinneren, zo'n haard die over de raad lag. En bij het lopen, het ritme volgde van de maan, die de koren schoof.
1: Ja.
0: Dat was nog weer Piet, dat
1: nee,
0: is.
1: Nee, dat kan me wat... Ja.

0: Je bent nou in één. Je bent in 51 jaar bij opgehouden als leraar aan de Academie Nerva.
1: Ja.
0: In jouw werk, Ger, kon je dat dan ook tik, dat bluesgevoel wat je hier dan min of meer
2: hebt? Kijk eens, dat tuint hij wel, hè? Dat, deze ervaringen. Mijn eerste herinnering ligt een schaap. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van waarom tuint die man zo 30 jaar na de oorlog altijd explosies, brand, dit en dat en dat. Nou, omdat dat mijn eerste herinnering ben. Ik heb dat nog hoor, ik heb dat, nog dat roeren oorlogsgevoel. Als ik hier nou loop ook. Een prachtig gebied natuurlijk.
0: Ja, dit is al bos, dat kun je zien, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat kun je zien aan de vorm van de ei.
2: Hier, Arne, die is nog duip zat, moet ik maar kijken. Ja. Die is duip zat, ik heb ze er nog in.
0: Dit is een al bos, dat kun je zien aan de vorm van de eiken. Als de eik wat holler wordt, dan neemt ze een beetje grillige vorm aan.
2: Ja.
0: Dat zie je in het Norgerholt en dat zie je in het Glorholt.
2: Ik heb hier trouwens, ik loop hier een keer rond met Klaas van Wier, journalist. En die heb ik dit zijn laten. Nooit voor een artikel of zo, hè? Gewoon. We waren hier gewoon. En toen zei ik, god, doe eens een auto bieden. Ik heb geen auto, hè. Dus toen zei ik, doe eens een auto bieden hier. Nou, kijk, we nou die trekkerrit doorheen.
0: In de Sherman.
2: De brengcarriers.
0: Ja.
2: Kijk, overal, op dit hele steen, allemaal mango. Mijn oude kleuterjuffrouw die zei van, ach, die man er vlakbij. Het waren kinderen. En ze blaren ook als kinderen, als zwien.
0: Toch gek dat er nou na 54 jaar eigenlijk geen grens meer is.
2: Ja, nou dat is toch roer.
0: Ja.
2: Deze grens, de Rijksgrenzen, de Rijksverteidigung, dat werd als laatste linie, werd dit verdedigd. Nou ja, er was niks meer te verdedigen.
0: Nee.
2: Maar ja, ze wilden nooit op dit grondgebied. Kijk, dan moest nou eens kijken. Hij heeft helemaal geen militair te winnen. Dit is de hoogte. Goed door achterlinken met die worms.
0: Ja,
2: en geloof je nou van die roren gatjes?
0: Nee.
2: Goed door achterlinken.
0: Ja.
2: Maar ja, die jongens die hier onder vuur liggen kwamen, als ze weg moesten, moesten ze door overheen. Nou, dat was net klaar doen. Moesten ze zo afschuiven.
0: Nee, dat, die aanvoerder, dat was geen von Clausewitz, denk ik.
2: Dat mag net leuk dat is. Die sporen. Goten in de grond, maar die ben er toch al lang niet meer. Nog zoveel joh? Ja, die ben er nog. Die ben er nog. Ik ging hier altijd in en ik zorgde hier ook allerlei oorlogstuigkomsten hier vinden. Mijn pa schrok zich wel op een gegeven moment dood toen ik als jonkje van Joris Tiende met een Duitse steelhand van oor en oost kwam. Dat vond ik toch niet zo fris. Oh ja, ik was hier met Klaas van Wier dus. En toen zei ik van, oh ja, dat ik wil altijd wel een souvenir meenemen. Moet Oeboetang, maar ja, ik weet ook nog niet precies wat. En hier was zo'n oude grenspolen. Met een draaihoek erop, graniet. Duip in de grond. En, ik weet niet hoe oud dat ding is, 150 jaar ouder, denk ik. En die was kapot. Dat ding is loodsvogel. En net hier, ik zat die zijn horen voor het wegkomen. Toen zei ik van nou, als we nou naar Duitsland rijden. En wie gewoon, dat is hier achterlangs. Hier komt een weg vlak langs. En daar stond een pooltje. Een pooltje weer eigenlijk al met. Nou, je kon hem met zijn buiten binnen naar tilten. Maar we hebben hem achter in de kaderbak gelegd van de auto. Toen was hier nog douane. Heeft u nog iets aan te geven? Toen zei ik, ja, een grenspooltje. En toen zei ik van ja, nou, die man mag ook wel deur in. Auto lag zo'n beetje op de assen, zo was het ding. Ik denk, staat nou bij mij een gran op het balkon. Dat is in de hoes erin.
0: Hey, ik zag bij jou thuis ook allemaal zwaarden en zo en wapens.
2: Fascinatie.
0: Is dat fascinatie?
2: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Maar jij bent toch helemaal niet echt een gewelddadig persoon?
2: Oh nee, nee. Mijn versjes dat laatste keer in Toren en Tuiken stond, dat ben in feite. Katreintjes, vaarregeltjes. In feite ben dat redelijke pacifistische aanklokende ding.
0: Maar je wilt dus laten zien, ook door dat soort dingen, dat het ook anders kan natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is vaak wel goed om dingen zwart-wit te laten zien en erover na te denken dat het ook een andere kant is.
2: Nou ja, het is een vrije bewerking, maar ik zal je het maar even voorlezen. Gelukkig dat hij op de terras van de Kale Jonker vorige week geschreven heeft. Zeugelijk liep ik wat heen en weer de Brachel langs Verrutte liggen. En docht verwonderd onder het kieken. Zo, dit is dus het veld van eer.
1: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, die muziek die was van Sonny Landreth, de Mojo Boogie. I Was Dealing With The Devil van Sonny Boy Williamson. Een stuk van de Chicago All-Stars, Precious Lord en B.B. King met The Thrill Is Gone. We volgen verder het spoor terug van Harry Musquet. En we gaan naar Oosterhesselenbrug.
3: De brug, kortweg de brug werd het noemd. Oosterhesselenbrug, Dancing Welgeleden, de familie Van Daalen. Daar staan wij nou en dat is een van de legendarische plekken waar wij in het begin altijd speelden. En het rare van deze plek is dat het eigenlijk, het is aan de Hogeveense Vaart, maar dat je hier helemaal verder niks ziet. Je ziet hier alleen maar een boerderij aan de overkant, een huzie daar en die dancing. Of tenminste, waar toen dancing was. Het is nou gewoon een café, denk je. Er is nog wel een zaaltje achter. Het is precies hetzelfde zaaltje trouwens nog, waar wij toen speelden. En daar zat de familie Van Daalen zat daarop. Klaas Van Daalen. Die overigens, Klaas en Maggie, die ben natuurlijk ook, die leeft niet meer. Maar die waren er ook boer bij. Dus die had niet alleen deze zaal. Kijk, de ingang is veranderd, dat is helemaal nee. Maar die had ook nog 30 koeien, had die ook nog. Dus dat was er ook nog allemaal bij gebeuren. Maar het aparte van dit verhaal is eigenlijk dat hier zomaar in dit middle of nowhere, zou ik maar zeggen, in het midden van niets, dat als je hier aankwam, dan was hier eigenlijk niemand. En tegen de tijd dat het begon, dan kwamen ineens een hele riege poegs en kruidlers en weet ik veel wat eraan. En dan was het hier binnen de kosmotijd was het hier vol. En dan was die zaal, die zat stamp en stamp vol. En Van Daalen, die had altijd de neiging, en dat deed hij wel slim, om de atmosfeer nog wat op te warmen. Dus als het was al vrij warm, maar Klaas deed dan altijd de raam dicht en ook een beetje de verwarming aan. En dan werd er ontzettend veel verteer. We waren overigens hele aardige mensen, waar je dan ook. Meestal speelde je 's middags en 's avonds. En kon je bij de mensen in de keuken kon je met eten. En het was een plek waar ook heel veel mensen, waar iedereen eigenlijk wel speelde. Ook mensen uit het westen, de Free, de Swinging Soul Machine en. Ja, de Free met toen nog met Patricia Pai en zo. En, dat soort bands allemaal, hè.

Wij lopen hier nou even een stukje langs de vaart en zo naar achteren. Kijk, het achterste gedeelte, dat is net zo. Dat is precies zo. Hier rijdt het al een deurtje nog en dan was die de busje van ons moest het tegenaan. Nou, en dan kon je dus dan uit het direct toneel. En hieronder rijden de kleedkamers. En daar heb je zo'n gangje. Dan kan je in de kleedkamers terecht. En meestal smokkelen wij nog wel wat vrouwvolk met hier naar binnen. Weet je wel. Nou, die kunnen dan mooi in de pauze kunnen wij daar dan mooi een bolletje met drinken of wat anders doen. Nou, dat was dan hier. Kijk, dit ziet er nog precies zo uit. Dat andere stukje, dat hebben ze erbij gebouwd. En we hebben hier zo vaak gespeeld. En het waren feesten. En ook iemand als Reels de Beek, die herinnert zich daar ook nog heel goed. Want die is toen hier vlakbij in Daal nog trouwd. Bij Hotel Cornelis. En die had ook wel eens dansen. Maar die stond hier dan ook al met een glas bier voor het podium. En ik herinner me al die jongens nog van Gees en van Geesbrugge. Dat waren grote fans. Er was ook nog familie van Gelling bij. Nou, en men kwam dus ook overal voort. Uit Assen, nou, dat is toch een kilometer of 35, 40. Op de Brommer of met een busje. Dat huurden ze dan met elkaar. Hè. En dan kwam daar heel spulje naartoe. En dat was een feest, jongen. Dat was niet te geloven. En ook... ja, er werd echt... ze hadden een touw om het taap. Er liep aan één stuk deur. Zoveel bier werd hier dronken. Dat was gigantisch.

0: Ik weet wel dat jongens uit Grol hier ook kwamen, dat ze s'nachts wel direct met hun terugreden. Dat we nog een keer bij wezen, ben we nog, er waren nog koeien uitbroken. Ben we s'nachts nog bezig geweest om dit land weer in te krijgen. Ja, dat is een heel andere tijd dan nu. Het is, maar het gebouw staat er nog. En ja, als je hier zo langs loopt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Dat ineens op een plek, waar eigenlijk helemaal niks, maar er ook niks te doen is, dat daar dan ineens vanuit het niks, ik weet niet zoveel mensen kwamen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Midden tussen de appels.
0: Ja, precies. Café, restaurant, wel gelegen. Ja, het is een beetje een paradoxe naam, zou ik zeggen. Het ligt er natuurlijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk niet de mooiste plek van Drenthe. Maar voor mij is het wel weer van toepassing. Maar voor mij was het wel gelegen.
1: Wat er boven de deuren zit.
0: Dat is verbouwing, denk ik, of zo. In 1948 zal het wel verbouwd wezen. Neem ik zo aan.
1: Ja, het kan wel eens opbrand wezen.
0: Ja.
1: Ben je binnen, King?
0: Ja, ik weet niet of die mensen er binnen. Zult er wel in? Maar misschien vinden ze dat wel. Het toneel, dat is nog precies zo. Ja hoor, ja. Dit aan die zijkant niet. Dat is heel anders geworden. Ja, dat duurt, dat ziet er nog, ja. En hier is toen ook ooit een keer de première geweest van De Legende. Een film van Willem van der Linden uit Eijhorst, die toen die prachtige film maakte. Ja, dat is altijd. Dat toneel is dan net zo. De entree is wat anders geworden. En ja, het is een legendarische bühne. Ik denk dat we er nou niet helemaal meer op kunnen met onze spul, maar het is toch. Ja, mooi. Heel mooi. Mooi om nog een keer terug te zien zo.

0: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De legendarische bluespionier Robert Johnson overleed in 1938 en hij beïnvloedde alle hedendaagse bluesartiesten. Er bestaan slechts 29 nummers van hem die nog steeds veelvuldig worden gecoverd. Robert Johnson, Stop Breaking Down Blues.

Robert Johnson, Stop Breaking Down Blues. Het album Black Velvet van Charles Bradley werd postuum uitgebracht. Met nummers die nog op de plank lagen en singles die nooit eerder op een album waren verschenen. Het is een mooi eerbetoon voor de op 23 september 2017 overleden zanger. Dit nummer kent u ongetwijfeld van Neil Young. Charles Bradley, Heart of Gold.

Charles Bradley, Heart of Gold. Otis Ferries Hicks noemde zichzelf Lightning Slim. En hij kreeg een contract bij Excello Records. Dat is een klassiek blueslabel. En daar kwam hij in een stal met Lazy Lester, Slim Harpo en Lonesome Sundown. En zijn producer was Jerry Williams, die zelf succesvol was als zanger onder de naam Swamp Dog. Lightning Slim, Hoodoo Blues.

Light and Slim, Hoodoo Blues. Mighty Sam McLean overleed in 2015 en onlangs verscheen het album A Dime.

The Wrath. En dat album bewijst nogmaals dat de blues- en soulzanger nooit de waardering kreeg waar hij recht op had. Dit is een eigen compositie van Mighty Sam McLean, Southern Land.

0: Suddenly.
1: Mighty Sam McLean, Southern Land. Billy Boy Arnold, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij speelde lang als mondharmonica-speler in de band van Bo Diddley. En zijn nummers werden in de jaren 60 regelmatig gecoverd door de Engelse Yardbirds. Billy Boy Arnold, Don't Stay Out All Night.

Billy Boy Arnold, Don't Stay Out All Night. Ripov Raskolnikov, dat is een voormalige straatmuzikant uit Wenen. En hij runt tegenwoordig een succesvolle bluesband in Oostenrijk. En die band heeft een nieuw album, Small World. De Ripov Raskolnikov Band, I'll Walk Away.

The Rip-Off Raskolnikov Band, I'll Walk Away. Dale Hawkins, dat was een rockabilly en een swamp rock artiest uit Louisiana. En hij kreeg een contract aangeboden bij Shaker Records. En daar werd James Burton, de grote James Burton, zijn studio-gitarist. Later zou dit nummer een grote hit worden voor de Rolling Stones en ook nog eens een keer voor Creedence Clearwater Revival. Dale Hawkins overleed in 2010. Susie Q.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Traveling Man van Maurice van Hoek is het album van deze week. En Maurice van Hoek moet zo snel mogelijk naar Nashville of Austin om samen te kunnen werken met producers en songwriters van naam en faam. Want de productie van dit album had veel beter gekund. En ik begrijp wel, er was natuurlijk niet zo'n groot budget. Maar dit is een extreem talent en dat moeten we goed begeleiden. Maurice van Hoek, Losing My Mind.

Maurice van Hoek, Losing My Mind. Een paar jaar geleden verscheen er een uitstekend album van de Brooklyn Rhythm and Blues Project. Dat was een collectief uit Breukelen en daar maakte zanger-gitarist Jan Canes ook deel van uit. En deze Jan Canes probeert het nu als singer-songwriter met zijn nieuwe album Lakeside Sessions. Het werd namelijk opgenomen in Loosdrecht. Jan Canes, Just About Time. She

Jan Canes, Just About Time. Hij heette eigenlijk Riley Ben King. Hij probeerde het als Bluesboy King. En als B.B. King werd hij de beroemdste bluesgitarist aller tijden. Hij was ruim 60 jaar de bestverdienende bluesgitarist. Dit is een opname uit 1964. In 2015 is hij overleden. B.B. King, Rock Me Baby.

B.B. King, Rock Me Baby. Adam Sweet, dat is een Engelse singer-songwriter uit Exeter. Al treedt hij ook op met zijn Adam Sweet Band. Dit komt van zijn debuutalbum Small Town Thinking. Adam Sweet, Evening.

Elm Sweet, Evening. Buddy Guy vertrok als jochie van 19 jaar vanuit Louisiana naar Chicago en daar werd hij studiogitarist bij Chess Records. Hij vormde lang een duo met mondharmonica-speler Junior Wells en hij werd een wereldster als soloartiest. En de man heeft beroemde fans, onder wie Keith Richards, Eric Clapton en Jeff Beck. Buddy Guy, Damn Right, I've Got the Blues.

Buddy Guy, damn right, I've got the blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het album Money and Cigarettes van Eric Clapton nam hij op met een topbezetting. Ry Cooder, Donald Duck Dunn, Roger Hawkins, Albert Lee. En het werd opgenomen in Nassau op de Bahama's. Dit is een eigen compositie van Eric Clapton. Pretty Girl.

0: Route 66, het de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijna 80 jaar geleden, 1941, 10 juni, werd Harry Musquet geboren in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Dat was een nogal spannende aangelegenheid, want het dreigde hem dat de moeder de geboorte niet zou overleven. Maar gelukkig, beide waren gezond. Harry Musquet, 80 jaar geleden, het thema van deze uitzending. We beginnen met een kenmerkend stuk van Harry, Simple Man.

0: Simple Man, live in de oude Luxor in 2005. En het origineel dat dateert uit 1971. Maar wel grappig dat met uitzondering van de solo-gitaren die in 1971 uiteraard door Eelco Gelling bespeeld werd en in 2005 door Erwin Java, dat alle andere mede-muzikanten dat die allemaal dezelfde waren. Helmi van der Vecht, Hans Lefaye, Herman Deinem en Harry Musquet. De gast in de uitzending is Sjoerd Looyinga, de conservator van het C+B Museum, het Cubie Museum in Grollo. Want er is nieuws. Er is een nieuwe tentoonstelling, Sjoerd, die eerdaags opengiet.
1: Ja, het is heel spannend natuurlijk geweest. Vanaf 1 januari was ik in functie als conservator, maar ik kon alleen maar mezelf conserveren, want vanwege corona was er eigenlijk helemaal niks mogelijk. En nu ging het toch bijna nog onverwachts dat we weer open kunnen. En gelukkig kunnen we nu ook de nieuwe expositie dan gaan tonen. Dus het was met stoom en kokend water, zeg maar, dat we nu de laatste dingen klaarmaken voor die expositie, zodat we op 10 juni de opening hebben en op 11 juni het publiek weer welkom is.
0: Ja, en dat de gelegenheid is natuurlijk prachtig mooi. De 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Ja.
0: Was jij altijd al een fan van Cubie and the Blizzard?
1: Ik ben fan van muziek.
0: Oké. Okay.
1: En dus ook van Harry Musquet. En ook van de mens Harry, moet ik zeggen. Want ik heb er altijd een zeer bijzondere man gevonden. Ik heb natuurlijk met hem te maken gehad in mijn werk bij de regionale omroep. In de eerste jaren was ik muziekredacteur. Dus Harry kwam ook wel eens bij mij buurten van, is er nog nieuwe muziek? Wat vind je daarvan? Hele discussies over muziek uit de regio. Regionale

0: Ik kan het, nou, de dag natuurlijk niet meer, maar nee. Ik kan me wel herinneren dat er een bluesprogramma kwam. En ook wel dat het alleen maar via een mededeling van de toenmalige programmaleider, volgens mij Henk ten Oever, kwam van: we krijgen een bluesprogramma. Oh, zo ging dat volgens mij. En toen bleek het dus dat Harry Musquet als presentator op de zender kwam. Maar wees gerust, zei Henk, er gaat iemand bij zitten die er ook verstand van heeft. Dat was jij dan.
1: Ja, ja. Ja. Meer verstand misschien van radio maken dan van blues, want dat was Harry zijn aandeel.
0: Ja.
1: Dat zit nog in het archief, hè? En dat zit straks ook in de tentoonstelling, toch of niet?
0: Ja, in de tentoonstelling wordt er veel met geluid gewerkt. Podcast, misschien kunnen we straks nog wel even iets over uitleggen hoe dat precies is. Maar er wordt heel veel met geluidsfragmenten gewerkt. En ja, Harry's Blues is natuurlijk ook eigenlijk aan een jubileum toe. Hè? Het programma bestaat ook 10 jaar. Wat zeg ik? 30 jaar.
1: 30 jaar.
0: En dat betekent dus ook dat wij in de expositie aandacht hebben voor het programma Harry's Blues. Ja. Je hebt je eigen vitrine, Albert, gekregen in het museum. Met dit programma. En ja, daar moet dan ook audio bij. Ik als audiofiel. Dus zoeken naar die eerste uitzending. Nou, dat viel nog niet mee. Want dat is uit het tijdperk dat alles op VHS-banden werd bewaard toen nog.
1: Ja.
0: We hebben het over zondag 6 oktober 1991 dat die eerste uitzending plaatsvond. Ja.
1: Ik heb nooit weer teruggehoord, dus ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.
2: Einde van het ANP-route.
3: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
4: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
5: Hallo Albert.
4: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vanaf vandaag elke week in de studio zit.
5: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
4: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Laten we wat moois van mij.
5: Ja, dat doen we zeker.
1: Tja, oktober 1991. Wat
0: en hij sprak Nederlands talig, hè?
1: Vreselijk lang geleden, ja. Ja, ja. Ja, maar toen in het begin sprak Harry inderdaad Nederlands. Maar na verloop van die toen ging hij steeds meer als een Drents.
0: Ja, hij gewoon zich thuis voelen, zeg maar.
1: Ja, ik denk het wel een beetje, ja. Ja. Ja. Ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Potverdorie.
0: Ja. Moest je hem er doorheen slepen, Albert, trouwens, in die tijd?
1: Nou, Harry had wel de enige radioervaring natuurlijk. Hij had wel vaker wat gedaan met, hoort hij ook weer, Van Hoof.
0: Hubert
1: Van Hoof, ja. Die toen een tijd bij de KRO werkte, later bij Radio Limburg. Dus, en ook met Jan Douwe-Kroeske wel. Dus hij had wel een beetje ervaring. Maar gewoon het aankondigen als zodanig, daar had hij geen ervaring mee. En ja, hij was ook wel eens wat makkelijk wat dat betreft. Dan als hij iets had wat hij niet kende, dan zei hij gewoon: ik weet er niks van. Ja. Ja, nou ja, dat op zich makkelijk natuurlijk. Nou, dan draaide je de muziek maar en ja. Dan zocht ik er nog eens een keer wat informatie bij. Maar we vulden elkaar mooi aan en ik vind het hartstikke leuk dat dat in de nieuwe tentoonstelling zit.
0: Ja.
1: Want die nieuwe tentoonstelling die heeft een hele andere opzet dan de oude in het museum. Hè?
0: Ja, ook wel deels noodgedwongen, corona. Bijvoorbeeld de prachtige videowand die het museum kent. Met 14 monitoren volgens mij. Met allemaal filmpjes, maar ook met allemaal hoofdtelefoons en kabeltjes en knopjes. Dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Dus we hebben nu gekozen voor een systeem waarbij mensen zelf met een audioapparaatje door het museum lopen. En via een scannertje eigenlijk iets aantikken. En dan hebben ze de audio bij dat wat ze zien. Of het is een video, of het is een foto, of het is een voorwerp. Maar dan krijgen ze uitleg. En die uitleg wordt dan door Harry zelf gegeven. Dus het zijn allemaal fragmenten dat Harry vertelt over de dingen die in het museum staan.
1: Hé, hey, grappig, ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar hoe kom je aan al dat materiaal?
0: Er is een afwijking. Ja. Ik heb van heel veel dingen altijd van alles bewaard. Maar van Harry Musquet dus ook heel veel. En ook heel veel dingen met Harry opgenomen. Soms wist Harry het zelf niet. Ik ben met Harry wel meegeweest naar concerten. Dat ik samen met hem op de achterbank van de auto zat. En ik zei: zal ik hem weer in mijn opname zetten? Oh ja, doe maar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en dan zaten we 10 minuten over van alles te praten. En na een kwartier kwam Harry helemaal los. En dan, dat heb ik ook bewaard van dat soort gesprekken bijvoorbeeld. Soms hele persoonlijke dingen ook. Over vroeger, over zijn jeugdjaren. Maar ook over zijn oma natuurlijk. Hele gesprekken. Maar ook over muziek. Daar kon hij ook over bomen. Maar over, nou ja, wat ik al zei. De wereldtalenten, de politiek. Die hield hij zich mee bezig. De ellende die dieren werd aangedaan. Dat was ook een vast onderwerp waar ik met Harry vaak over sprak. En ik heb natuurlijk heel veel in het verleden te maken gehad met documentaires die gemaakt zijn over Harry Musquet. Op verschillende zenders. Want dan werden wij ook op de muziekredactie van Radio Drenthe gebeld. Hebben jullie iets van Harry Musquet? Nou, prima. Maar dan willen wij graag de documentaire weer terug

0: hebben. Mm-hmm. Nou, dat heb ik allemaal bewaard eigenlijk vanaf het eerste moment. Eigenlijk al voordat hij Harry's Blues ging doen, heb ik al materiaal van Harry Beskee bewaard. Mm.
1: En in het museum, is dat dan themagewijs ingericht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je komt het museum binnen en dan?
0: Ja, dan krijg je al direct te maken met de geschiedenis van waar je bent. Dus de boerderij. Die inmiddels bijna iconische vorm aanneemt natuurlijk, boerderij. Zoals mensen daarover praten. Maar we merken dat er heel veel mensen ook gewoon van de fiets stappen en denken van, we gaan een oud-Drents boerderijtje bekijken. Wat is er daar binnenin? Dus ook, er is wat meer informatie over de boerderij inmiddels bekend. Over het verhaal dat er vroeger nog de schapen op stal hebben gestaan bijvoorbeeld. Maar ook, hoe kwam Harry Beskee daar nou terecht? En wat speelde zich daar in die boerderij af? Wat voor verhalen zijn erover? Heel veel, maar laat Harry dat zelf nou eens vertellen. Mm. Op verschillende manieren. En ik heb fragmenten uit de jaren 60, maar ook uit de jaren 80, maar ook van rond 2010. Hoe Harry toen over de boerderij sprak. Dat verschilt soms nogal een beetje, hoor. En dat heb ik soms gecombineerd. Dus je krijgt eerst, die loopt als het ware door de geschiedenis van Harry op de boerderij. En dan kom je langzaam bij andere dingen in het museum uit. En zo is er ook een verhaal van de fotograaf Rudy Leukveld. Die natuurlijk, ja, moet zeggen, zijn hoffotograaf is eigenlijk. Maar ook zijn vriend. En dat, af en toe dan zat er wel wat wrijven, wat begonnen te wringen natuurlijk. Hij zag dingen die hij eigenlijk dan maar niet moest fotograferen bijvoorbeeld. En ja, daar was ik dan wel heel erg in geïnteresseerd. Dus vertel eens even, Rudy, hoe is dat? En heb je daar de foto dan ook nog van? Jawel, maar ja, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens laten zien. Mm-hmm. Maar die staan nu dus wel groot op een grote band, zeg maar. En dan klik je dat aan en dan vertelt Rudy waarom hij die foto toegemaakt heeft. En wat het verhaal daarachter is en wat Harry daarvan vond.
1: Er zitten dus, met andere woorden, er zitten ook heel veel primeurs in.
0: Ja, voor de mensen die echt wat meer over de mens Beskee willen weten. Want er gaan natuurlijk allerhande verhalen over Harry rond. En Harry had ook heel veel kanten. En heel veel mensen noemden hem ook een super mysterieuze man. Dat is en was hij natuurlijk ook altijd wel. Maar als je daar door het museum loopt, dan is het wel dat je echt in de wereld van Harry Beskee stapt. Dus het verhaal van de fotograaf die hem als vriend begeleidde, waren dan ook in de wereld. Maar als je naar de zolder verhuist, naar de bovenetage van het museum, dan ga je eigenlijk de circle of life in van Harry. Dan sta je nog net niet bij de geboorte in het ziekenhuis, maar wel figuurlijk wel. Dus prachtige mooie oude foto van het Wilhelmine ziekenhuis toen Harry daar lag in 1941. Maar ook wat Harry zich daar nog van herinnert op dat moment. Nou, en zo loop je dus van 1941 naar 2011. En de expositie eindigt met het bordje wat op het graf lag, toen de stenen nog niet op lag, zeg maar. Mm. Dus je gaat echt letterlijk van de wieg tot het graf dan met Harry. En het mooiste is dat Harry helemaal aan het eind, gezeten op een stoel, terugblikt op zijn leven. En dan zegt hij ook van, muziek is het beste bewaarde geheim, geloof ik, is de legendarische uitspraak.
1: Laatste geheim.
0: Ja. Laatste geheim. En ja, dan word je bijna ontroerd, zeg maar. Mm. Als je dat hoort na zoveel jaar, dat hij dat dan nog een keer weer op die manier zegt, op die plek, ja, dan doet dat wat met mensen, denk ik. En dan draai je een kwartslag. En dan zie je op de oude hooizolder, zie je de band staan. Zonder de muzikanten, maar wel de hele backline van het allerlaatste concert wat Harry gegeven heeft. Okay. Groeten uit Gollo. Ja.
1: Muziek. Hebben we straks nog over welke rol muziek in de tentoonstelling speelt. In de nieuwe tentoonstelling die op 11 juni weer voor het publiek geopend is. Dit is muziek uit 1972. Het titelstuk van de LP Sometimes.

Hey, dude.

0: 1972, titelstuk van de LP Sometimes. Naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum. Die vanaf 11 juni geopend is. Wat zijn de openingstijden, Sjoerd?
1: Voorlopig zeg ik maar. Hè? Want we hebben de situatie nog steeds niet onder controle met corona. Maar wij gaan open van vrijdag tot en met zondag. Dus alleen in het weekend van 11 tot 5. Alle drie dagen.
0: En moet mensen zich van tevoren opgeven?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Omdat je anders misschien toch niet naar binnen kunt. Want er kunnen maximaal 10 mensen tegelijk het museum betreden.
0: Oké.
1: En dan hou je die anderhalve meter, dus hou je daar rekening mee. Als dat eraf gaat, die anderhalve meter, de verwachting is dat het misschien ook maar zo kan. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen er weer meer mensen binnen en dan is reserveren dus niet nodig.
0: Ik neem aan dat alle informatie dat die te vinden is op de website van het museum. Hè?
1: Daar staat alles op, ook als de openingstijden onverhoopt toch weer worden aangepast. Maar ook hoe je kunt reserveren. En er staat ook uitleg over wat de nieuwe expositie inhoudt straks. En er staat heel veel informatie op over het hele Musquet-jaar. Want dat is het bijna aan het worden, hè, inmiddels. Met zoveel activiteiten.
0: Er gebeurt nog wel wat meer, hè?
1: Ja. Heb jij daar een verklaring voor, Albert? Jij hebt al zo lang gevolgd dat het nu zoveel jaar, eigenlijk 10 jaar na zijn dood, zo'n enorme piek weer is in de belangstelling voor Musquet.
0: Nou, ik denk dat het een beetje een combinatie van factoren is. Het feit van dat het 10 jaar geleden is dat Harry overleden is, speelt een rol. Dat het 80 jaar geleden is dat hij geboren is. Ja, dat bent van die momenten die mensen toch aangeriepten om wat te doen. De theatervoorstelling die in september in Assen plaatsvindt, en waarvan ik in deze uitzending eigenlijk allemaal nummers draai die in die theatervoorstelling te zien en te horen ben. Ja, dat hangt allemaal door mee samen. En ik hoop dat er ook nog wat andersoortige activiteiten komt. Ook wat meer informatieve, stimulerende activiteiten. Een van de dingen die Harry altijd benadrukte, die zei van: maak van het museum, jongens, maak er nou niet een oudheidskamer van, maar maak er een plek van die nieuw talent en jong talent stimuleert. Hoe zit dat erin, denk jij?
1: Nou ja, door corona zijn er van die plannen nu nog niks terechtgekomen. Als je het hebt over optreden, was wel het idee om meer jonge muzikanten ook in het museum te laten optreden. Gewoon heel simpel, man met gitaar, zeg maar. Maar ook om meerdere momenten ook in Hofstegen wat grotere dingen te doen met muziek. Met aanstormend talent, met een wedstrijd die we zouden gaan doen in combinatie met het ICO bijvoorbeeld. Om de bluesmuziek weer goed op de kaart te zetten. Kids Blues is natuurlijk een project wat ook helemaal tot abrupt einde of tot stilstand is gekomen door corona. Waar ook weer niks meer mee gebeurt. Dat is ook jammer. Dus ik hoop wel dat dit nou een soort aftrap is. Dat we toch een boel van die dingen, van die schade noem ik het maar, kunnen gaan inhalen de komende maanden.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Zo zeer wenselijk wees dat inderdaad lukt. Ja. In de tentoonstelling, de persoon Musquet stiet centraal. Op wat voor manier stiet de muziek van Musquet, krijgt dat vorm in de tentoonstelling?
1: Nou, er is af en toe als Harry iets vertelt, dat je denkt van, oh ja, dat verhaal ken ik. Oh, is dat verbonden met dat nummer? Dus dan wordt dat nummer ook gecombineerd met het verhaal van Harry. En daarna komt dat na dat nummer Harry nog een keer terug om nog wat meer over dat nummer dan te vertellen. Hoe hij dat geschreven heeft, bijvoorbeeld. Maar ook over zijn gouden LP. wat hij daarvan vindt en nu nog steeds, zeg maar. En ook het verhaal over de Edison en de muziek die ze daar ook moesten spelen. Hè? Dat is ook een verhaal op zich. Dat ze toch nog een stukje live mochten optreden. Dat was later achter de uitzending geplakt, begrijp ik. Dat was niet in de uitzending zelf. Dat moest apart. Nou, daarvan is dan ook de audio, zoals het heet, weer teruggevonden. Door ook weer een hartstochtelijke fan van Harry, die vroeger met een bandrecordje en een microfoontje dat heeft opgenomen. Hein van der Vliet, de naam zou jou niet onbekend voorkomen. En ja, dat duikt dan ook weer op. En daar ga je dan ook eens naar luisteren. Opname is ook wel echt heel bijzonder. En ook wel bijzonder dat Harry daar dan weer op reageert. Wat hij daarvan vond van ene Wim Zonneveld bijvoorbeeld. Hoe hij zich daar als plattelandsjongen voelde worden weggezet eigenlijk.
0: Kuipje en de sneeuwstorm.
1: Ja, en eigenlijk, al die dingetjes hebben er toch wel mede voor gezorgd, denk ik, dat Harry steeds populairder werd. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van, hoe kan het dat die bluesmuziek toch zo populair is geworden en nog steeds is eigenlijk bij heel veel mensen.
0: Het was ook een beetje de emancipatie van het platteland, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Volgende stuk muziek, dat is van de LP Simple Man uit 1971. Het titelstuk draai ik straks al, maar dan in de live uitvoering. Dit is Seasons Come, Seasons Go.

0: Seasons Come, Seasons Go uit 1971. Illustreerd door Harry's Blues. Al bijna 30 jaar lang op zondagochtend tussen 6 en 7 en op donderdagochtend tussen 10 en 11. Jawel, en ook vandaag 3 keer in Scheepsrecht, 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. En dit is een nummer wat ik wel eens een keer eerder gedraaid heb, maar wat eigenlijk wel heel mooi past. En denk ik ook wel een beetje bij de inrichting van de nieuwe tentoonstelling. Want de conservator Sjoerd Looyinga die hier zit, ik weet zeker dat hij door een perfecte tentoonstelling van maakt.
1: Dank je wel.
0: Ja, dat doet hij vast en zeker geweldig. En ik ben er nou al nieuwsgierig naar van hoe dat met die podcast, vind ik ook een heel mooi modern middel van hoe dat werkt. En ik heb dus keuze voor het nummer Perfection, een nummer van Pete Ham, wat Harry opneemt op de LP Kid Blue uit 1976. Perfection.

There Ain't No Real Perfection van Cuby and the Blizzards uit 1976 van de LP Kid Blue. En Jor Dauveur had de schrijver van dit nummer, Pete Ham, lid van de band Badfinger, die had toen zelfmoord gepleegd. Die was blijkbaar niet zo al te gelukkig in het leven, maar had ook te maken met hele beroerde managers. En dat was een fenomeen wat Harry ook niet voor hem vuur kwam. Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger uit 1971.

Het origineel van There Ain't No Real Perfection van Badfinger, met Pete Ham als leadzanger van de band, 1971. En ik denk 1 of 2 jaar later, toen trad Tim Hardin, die trad hier in Assen in de kolk op. En toen zat ongeveer de hele band Cuby in the Blizzard, die zat in de zaal. Want het waren grote fans van Tim Hardin, de Amerikaanse folkzanger zou kunnen nu. Alleen Tim Hardin die was niet in al te beste conditie op die avond, want hij viel achter de piano in slaap. Ja, Herman Brood is de stad ingegaan en die heeft wat middelen opgescharreld en aan Tim Hardin verstrekt en zo hebben ze hem optreden af kunnen maken. Maar de invloed van Tim Hardin is op de zang van Harry Musquet heel nadrukkelijk te merken. En die kenmerkende zang van Tim Hardin die hoor je ook in het nummer There Ain't No Real Perfection uit 1972 van de LP Painted Head.

0: een wat andere Tim Hardin dan de meeste mensen kennen, denk ik. Wat heavier. De muziek van Tim Hardin is over het algemeen wat dromeriger, wat lieflijker. How Can We Hang On To A Dream? Simple Song of Freedom en dat soort dingen. Maar dit is zijn uitvoering van het nummer Perfection van Pete Ham uit 1972. Drie uitvoeringen waren er. Cuby and the Blizzard uit 1976. Het origineel van Badfinger uit 1971 en van Tim Hardin uit 1972. Nou, weer terug naar 2021, 11 juni, dan gaat de nieuwe tentoonstelling in het C+B Museum open. Sjoerd Looyen gaat de nieuwe conservator van het Cuby Museum in Grollo. Zitten er nog grote onthullingen in eigenlijk?
1: Ja, dan moeten mensen zelf komen, denk ik, om dat te ondergaan. Ja, er zitten wel wat dingen in die ik absoluut niet wist van Harry. Mm-hmm. En ik vind het ook wel opvallend hoe Harry praat over zijn kinderwens bijvoorbeeld. En vervolgens een link legt naar honden. En Martin Gaus en weet ik wat allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder om vooral Harry ook te horen over alle andere dingen die een normaal mens waar hij zich mee bezighoudt, zeg maar. Maar dan op zijn Harry's. Mm-hmm. En dat vind ik wel mooi om dat nu een keer achter elkaar te horen als je zeg maar door zijn leven heen loopt. En dan kom je inderdaad overal weer in aanraking met de muziek ook. Dus die dwarsverbanden worden dan ook een stuk duidelijker, zeg maar, hoe Harry zich heeft laten inspireren. Het verhaal over de klassieke muziek in zijn leven bijvoorbeeld ook, hè, dat wordt ook. We hebben een prachtige buste van Mozart in het museum nu staan. En ja, dat verwacht je niet in een bluesmuseum, toch? Maar die staat er nu wel, omdat Harry helemaal into Mozart is natuurlijk geweest. En Harry vertelt daar op een manier over. Daar moest dan ook weer muziek onder van Mozart. En we hebben ook muziek van Tchaikovsky in de expositie opgenomen, omdat Harry daar ook weer een link. Maar Harry praat ook over opera en operette muziek bijvoorbeeld, wat dat met zijn leven gedaan heeft. En ik weet niet of dat dan echt keiharde onthullingen zijn. Maar het maakt het verhaal over Harry wel een stuk completer, denk ik, als je dat weet.
0: Ja, het is de persoon in de volle breedte, zeg.
1: In de volle breedte, ja. Maar ook over zijn sportieve ambities bijvoorbeeld. Hij wou een geweldige sportvisser worden, wist jij dat?
0: Nee, nooit.
1: Ja, ik dacht voetballer, maar ook sportvisser dus. Dat was je ook helemaal mee begaan. En denk, dat is dan toch weer dierenleed. Maar nee, dat zie je dan toch weer verkeerd.
0: Ja. Wel grappig trouwens, hij was zeer goed bevriend met Egbert Streuer. En dat was ook een fanatiek visser.
1: Kijk.
0: Ja, nou. Dus dan klopt het toch alweer.
1: Ja.
0: Ja. Heel grappig. Nou, ik denk dat het buitengewoon de moeite waard is om de nieuwe tentoonstelling die te gaan bekijken in het museum in Grollo. Fijn dat het weer open kan. Ik draai nog een nummer wat natuurlijk ook heel kenmerkend is voor Harry Musquet. Wat ook alles te maken heeft met het boerderijtje in Grollo.
1: Ja.
0: Want zo noemde Harry dat vroeger, hè, dat boerderijtje in Grollo. Het is eigenlijk... zei hij altijd, het is mijn Apple Knuckles Flophouse.

0: Apple Knockers Flophouse uit 1969. Nou, het hele leven van Harry Musquet, dat is in de tentoonstelling in het museum in Grollo te zien. Van dit jaar, 80 jaar geleden dat Harry Musquet geboren is. 10 jaar dat hij overleden is. 26 september is dat. Er gebeurde van allerlei dingen, Sjoerd. Sjoerd,
1: ja, maar jij vertelt mij ook weer dingen die ik dan weer niet weet. En we dachten dat alles komt wel eens een keer bij elkaar in het museum. Of via de mail, dat mensen dingen melden. Maar er zijn twee theatervoorstellingen, die het van elkaar ook niet wisten trouwens, dat ze dat gingen doen. Je vertelde net al over de voorstelling in Assen, aan het Havenkanaal. En er is ook een voorstelling bij de Boer Haarshoeve.
0: Ja.
1: Op de camping, zeg maar, voor het echte campinggevoel.
0: Die tentoonstelling gaat niet over Harry, hè? Of die theatervoorstelling.
1: Nee, de aanleiding is Harry eigenlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is, nou, maar dat vind ik een mooi verschil. De theaterproductie in Assen aan de Havenkade, die giet echt over de persoon Harry Musquet. De andere op de Boer Haarshoeve, die giet over mensen die op zoek gaan naar Harry Musquet.
1: Ja.
0: Die naar een optreden toe gaat. Mm-hmm. Twee verschillende aanpakken, maar wel heel mooi.
1: Ja, heel mooi. En dat is dan ook best wel lang. Van 13 tot en met 22 augustus is dat in Grollo. Nou, op muziekgebied, je vroeg het net na. Ja, dat is vooral, je zou zeggen, oude koeien naar de sloot halen. Herkauwen van bestaand archiefmateriaal. Mm. Maar goed, mensen die vinden dat toch wel ontzettend interessant om oud materiaal te horen. En onder leiding van Johan Derksen wordt er gewerkt aan een dubbel LP. Ook op CD verkrijgbaar, heb ik begrepen. Die gaat heten Grollo Blues. Waarvan ook het museum gaat mee profiteren, kan ik je zeggen. Dus ook mooi dat op die manier ook die wisselwerking is tussen het erfgoed van Musquet en de opbrengsten naar het museum. Het gaat allemaal om live tracks die gemaakt zijn ooit. Electric Blues, een van de coverbands die zich helemaal verdiept hebben in de muziek van QE. We komen met twee cd's maar liefst gelijk. Twee cd's Back to Grollo en Another Day, Another puntje, puntje, puntje. Dat moet nog nader worden ingevuld, geloof ik. Dan hebben we nog de Rotonde in Assen. Die is al zichtbaar, maar nog steeds niet officieel onthuld. Dat moet nog gaan gebeuren. En Harry krijgt een pad.
0: En wanneer gebeurt dat, die Rotonde?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf waar alle mensen aanwezig kunnen zijn op dat moment. Dus dat wordt wel achter de schermen aangewerkt. Maar de juiste datum weet ik ook nog niet. Ik weet wel dat zijn pad wordt onthuld op 10 juni. Harry krijgt zijn eigen pad in Grollo. En dat is een mooi pad. Dat heeft ook alles met de blues te maken. Veel mensen hebben het al gelopen, dat pad, weet ik. Als ze naar de blues toe gingen of vanaf de blues weer naar huis, naar het dorp toe liepen. Daar moet je het ongeveer zoeken, dat pad. En er komt een nieuwe tv-documentaire. Jan Douwe-Kroes is weer in alle archieven gedoken en nog weer onbekender materiaal gaan zoeken. En dat houdt ook niet op. Dat snap ik ook niet, hoor. Dat er nog steeds weer dingen opduiken. En ook recent materiaal, hè, dus het concert van 2011. Groeten naar Grollo. Zijn laatste optreden. Ja, was dat nou geregistreerd of niet? Of had alleen RTV Drenthe een reportage gemaakt? Ik kon daar ook niet achter komen. Maar het blijkt dus wel dat er gewoon helemaal opgenomen is, dat concert.
0: Oh. Ja, dat wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Nee. Ik heb wel de camera's gezien die er toen waren. Maar waarom en wat die opgenomen hebben en wat ermee gebeurt, geen idee. Maar dat komt dus wel.
1: Dus dat hele concert is geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar nu is het even de kwestie dat de digitale bandjes waar het op staat, DV Kamp, voor de mensen die er iets meer van weten, die doen het niet zo goed meer.
0: Oeh.
1: En als de digitale bandjes raar gaan doen en de nullen en de enen in de war liggen, zeg ik dan maar. Dus die moeten gerestaureerd worden. Die liggen bij een tape-dokter. Dat is ook een vak tegenwoordig. Dus wat moet een hoofdbestand bij eigenlijk ook van die documentaire worden? En die beelden die komen dan later ook in het museum natuurlijk, zodat ze zichtbaar worden ook voor de bezoekers van het museum. En die moet op 26 september, natuurlijk op die dag, moet die documentaire op de landelijke tv te zien zijn.
0: Oké, okay. Ja.
1: Nou, en dan is er een wandel- en een fietsroute gekomen, ook naar de steen. Maar je kunt ook met GPS-coördinaten door het dorp op zoek naar de blues-schat. Dat kan ook, dat is een moderne invulling, zeg maar. En er komt waarschijnlijk, als het corona toelaat, een speciale blues-vinylmarkt bij het museum aan de Voorstreek. Er wordt gewerkt aan filmvoorstellingen. Er is heel veel filmmateriaal wat nog niet gemonteerd ergens in archieven ligt. Je begint al te lachen. Maar al jaren aan getrokken wordt. En nu lijkt het bijna zover te zijn dat het toonbaar wordt voor het volk. Maar dan wel voor een breed publiek. Is
0: heel mooi.
1: Ja, dat is
0: heel mooi.
1: Daar speel jij ook nog een hoofdrol in, weet ik. In die beelden.
0: Amerika, geloof ik, hè?
1: Amerika, ja. Voor en achter de schermen, zeg ik dan maar. Hè? Heel mooi. De blueslezingen waar we mee gaan starten door Leo Platvoet. Dat is een man die heel veel gereisd heeft over de wereld, maar ook heel veel van blues weet. En dat gecombineerd heeft met reizen naar, wat jullie gedaan hebben, naar de oorsprong van de blues. Maar er heeft er zelfs een hele reisgids over geschreven, begrijp ik. Er komt een podcast. Dat is een modern woord voor een oud begrip. Een radiodocumentaire. Ja. Die je kunt beluisteren op je eigen moment, zeg maar. Gemaakt door RTV Drenthe. En er wordt met grof geweld Harry in hout gemaakt. Er komt een levensgrote sculptuur van Harry Musquet. En dat is Harry op het spoor bij Hooghalen.
0: Oh ja,
1: de bekende foto de eigenlijk.
0: Iconische foto. Ja.
1: Iconische foto. Ja. En die wordt gemaakt door een boomkunstenaar. Ik zou hem houthakker noemen, maar dat mocht niet. Jelmer Zwaan uit Nijensleek. En die gaat hem levensgroot voor het museum ook ten overstaan van het publiek. Gaat hij Harry daar creëren, zeg maar, uit hout.
0: En wanneer gaat hij dat doen?
1: Ook als corona toelaat. Maar wij hoopten eigenlijk al dat hij een begin kon maken. Het eerste weekend, zeg maar, dat we daar zeg maar, weer open kunnen. Maar we gaan via de website dat wel kenbaar maken. Als dat gaat gebeuren. Nou ja, en voor de rest, volg onze social media kanalen en de website.
0: Komt er ook nog een nieuwe publicatie eigenlijk of zo, of niet?
1: Daar zijn wel mensen mee bezig. Er waren plannen voor fotoboeken.
0: Yeah.
1: Er waren plannen voor een nieuw boek. Natuurlijk is er de derde druk van Somebody Will Know Someday. Daar is een hoofdstuk aan toegevoegd. We weten dat er mensen bezig zijn met nog meer dingen. Maar ja, wat voor status dat heeft, weten we ook niet.
0: En dat is het boek van Johan Derksen natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar de echte onthullingen heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Ik word wel bang als ik een breinaald zie, zei Harry Musquet in de podcast. Maar volgens mij heeft hij die breinaald toch wel gezien.
0: Je vertelde in het begin van liefhebber van muziek in zijn algemeenheid. Liefhebber ook van de muziek van Harry Musquet. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling samenstelt, dan moet je wel hulp hebben van heel veel andere mensen erbij, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel oud-gedienden, zeg ik maar met alle respect, die heel veel van Harry weten. Ook alles van Harry hebben trouwens. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus als ik iets vraag, oh, neem ik wel even mee de volgende keer. Dus dat is ook wel mooi, dat mensen dat ook allemaal weten en over kunnen vertellen. Alleen ja, wat jij ook al zei, het zijn wel, mensen worden wel steeds ouder. Hè? En het is wel de bedoeling dat aan de onderkant mensen ook weer geïnteresseerd raken in de bluesmuziek en dat verder dragen als wat Harry zelf ook zo graag wilde. En het moet niet een bedevaartsoord van alleen maar groepjes worden van vroeger, zeg ik dat maar. Hè? Of is dat helemaal zonder respect dat ik dat zeg?
0: Nee hoor.
1: Als je met je lange haar met blijven hangen in die tijd en naar het museum gaat, van harte welkom. En elk jaar van harte welkom zou ik zeggen, maar wil ook wel proberen toch wel nieuw publiek aan te boren.
0: Wat is de rol in de nieuwe opzet van de tentoonstelling voor de vrijwilliger nog eigenlijk?
1: Nou, de vrijwilliger is meer de gastheer. En vooral die mensen die niet met een apparaatje aan hun oor willen rondlopen. Dan kun je ook gewoon rondlopen en alles bekijken. En eigenlijk wordt er op alle panelen ook wel alles uitgelegd, de fotopanelen, wat je ziet. Maar er zijn, zoals jij weet, gastheren die van alles weten en de rest erbij verzinnen. En je hebt gastheren die gewoon mensen lekker hun gang laten gaan. Dat is ook weer afhankelijk van het enthousiasme van de vrijwilliger, zeg ik maar. En wat ook belangrijk is de shop die komt in het museum. Dus je krijgt straks ook de gelegenheid om iets mee te nemen van Harry naar huis.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat eerder altijd bij Hofstegen was.
1: Blijft ook bij Hofstegen, maar in het weekend als het museum geopend is, kun je ook gewoon in ook het museumshop terecht. Ja. Zeg maar.
0: En langs de weg van de boerderij naar Hofstegen gebeurt toch nog wat?
1: Ja, daar kun je bijna geen woonhuis meer zien. Er komen enorme doeken te hangen. Dat wordt op dit moment trouwens aangewerkt. Dus dat moet eigenlijk ook vlak voor de opening weer toonbaar worden. Dat zijn weer, ja, ik kan me dit niet voorstellen, onbekende foto's uit het archief van Rudy Leufeld.
0: Ja, maar die heeft zoveel.
1: Ja. Ik zeg, zijn dat dan weer rolletjes negatieve die je net ontwikkeld hebt? Nee, nee, zegt hij dan. Maar dit is nog niet eerder getoond. Nou, dat zijn allemaal foto's waar Harry dan de centrale persoon op zal zijn op die foto's.
0: Want dat is de aanleiding. 80 jaar geleden, 10 juni 1941, werd Harry Musquet geboren. 10 jaar geleden, 26 september 2011, overleed hij. En over die persoon, over die legendarische blueszanger, een compleet nieuwe tentoonstelling in het Cuby Museum in Grollo. Sjoerd, bedankt voor de toelichting in deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Wij besluiten met een nummer uiteraard van Cuby in de Blitzes. Ik zeg nog even dat de techniek in handen van Laurens Braams was. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Feeling like a suitcase.